0: Welkom bij de Flevoziekenomroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: Welkom bij de Flevoziekenomroep.

0: en L-Alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
1: Frits! Frits! Er is een NL-Alert!
2: Stil eens.
1: NL-Alert!
2: Oh, er is een NL-Alert! We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buuf!
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL-Alert en informeer anderen.

0: FC Edo op de Flevo Gastvrij app. Het is 3:00.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. En tot zover het nieuws. Schiphol sluit nieuwe lange wachtrijen bij de beveiliging dinsdag niet uit. Maandag ontstonden flinke rijen door een gewijzigde beveiligingsopzet. Schiphol werkt voortaan met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. De luchthaven hoopt met de nieuwe structuur meer controle te krijgen en chaos, zoals in de zomer van 2022, te voorkomen. Onderzoek van Amsterdam UMC en de KNVB toont aan dat voetballers na kopballen tijdelijk biomarkers in hun bloed hebben die kunnen wijzen op acute hersenschade. Hoe vaker en harder spelers kopten, hoe sterker het effect. De waarde normaliseerde meestal binnen 24 tot 48 uur. Premier Jette wil samen met gemeentes meer maatwerk bij asielopvang en zet een speciaal ondersteuningsteam in voor gemeenten met capaciteitsproblemen. Na onrust en brandstichting bij een opvanglocatie in Loosdrecht beoordeelde Jette het geweld scherp en riep hij op railschoppers snel op te sporen en te straffen. De Cubaanse minister Rodríguez noemt Amerikaanse beschuldigingen over Cubaanse droneaanvallen op Guantanamo Bay leugenachtig en belachelijk. Volgens Axios zou Cuba honderden drones hebben aangeschaft bij Rusland en Iran voor mogelijke aanvallen op Amerikaanse doelen. En dan het weer. Vannacht is het helder en koelt het flink af. De minima liggen tussen 6 en 8 graden. Overdag is er eerst ruimte voor de zon. Later volgt er bewolking en regen met temperaturen tussen 13 en 17 graden. En tot zover het nieuws.

0: Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevopsychomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevopsychomroep.nl.
1: Je luistert naar de Flevo.

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op vakantie in een land met een geel reisadvies. Is het slim om tijdens je trip het reisadvies in de gaten te blijven houden? Ja, reisadviezen kunnen altijd van kleur veranderen. Zo betekent de verandering van geel naar oranje dat het onveilig is geworden in een land of gebied. En dat heeft gevolgen voor je vakantie. Check het reisadvies op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

is het rijk. Ik bracht hem mijn poppen zonder armen, bracht hem mijn drift en mijn pijn, bracht hem mijn angstige kinderdromen en mijn zieke konijn.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 4 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. En tot zover het nieuws. Schiphol sluit nieuwe lange wachtrijen bij de beveiliging dinsdag niet uit. Maandag ontstonden flinke rijen door een gewijzigde beveiligingsopzet. Schiphol werkt voortaan met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. De luchthaven hoopt met de nieuwe structuur meer controle te krijgen en chaos, zoals in de zomer van 2022, te voorkomen. Onderzoek van Amsterdam UMC en de KNVB toont aan dat voetballers na kopballen tijdelijk biomarkers in hun bloed hebben die kunnen wijzen op acute hersenschade. Hoe vaker en harder spelers kopten, hoe sterker het effect. De waarde normaliseerde meestal binnen 24 tot 48 uur. Premier Jette wil samen met gemeentes meer maatwerk bij asielopvang en zet een speciaal ondersteuningsteam in voor gemeenten met capaciteitsproblemen. Na onrust en brandstichting bij een opvanglocatie in Loosdrecht beoordeelde Jette het geweld scherp en riep hij op relschoppers snel op te sporen en te straffen. De Cubaanse minister Rodriguez noemt Amerikaanse beschuldigingen over Cubaanse droneaanvallen op Guantanamo Bay leugenachtig en belachelijk. Volgens Axios zou Cuba honderden drones hebben aangeschaft bij Rusland en Iran voor mogelijke aanvallen op Amerikaanse doelen. En dan het weer. Vannacht is het helder en koelt het flink af. De minima liggen tussen 6 en 8 graden. Overdag is er eerst ruimte voor de zon, later volgt er bewolking en regen met temperaturen tussen 13 en 17 graden. En tot zover het nieuws.

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op reis buiten de EU. Mag je dan een pakje vleeswaren meenemen naar Nederland? Nee, vlees van buiten de EU mag niet worden meegenomen. Voorkom dat er besmettelijke dierziektes Europa inkomen en neem dat pakje vleeswaren niet mee terug. Check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: Zeg, wat ik me afvroeg over die hoge energierekening. Mijn huis is al wat ouder en ik wil met de isolatie aan de slag. Helpt dat nou echt?
1: Jazeker, mevrouw. Het isoleren van bijvoorbeeld uw spouwmuur of de vloer maakt een groot verschil voor uw energieverbruik. En ook goed om te weten, er zijn allerlei subsidies en leningen voor.
2: Je huis verbeteren. Wacht niet langer en kijk wat er met isolatie voor jou te winnen valt op verbeterjehuis.nl.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 5 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. En tot zover het nieuws. Schiphol sluit nieuwe lange wachtrijen bij de beveiliging dinsdag niet uit. Maandag ontstonden flinke rijen door een gewijzigde beveiligingsopzet. Schiphol werkt voortaan met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. De luchthaven hoopt met de nieuwe structuur meer controle te krijgen en chaos, zoals in de zomer van 2022, te voorkomen. Onderzoek van Amsterdam UMC en de KNVB toont aan dat voetballers na kopballen tijdelijk biomarkers in hun bloed hebben die kunnen wijzen op acute hersenschade. Hoe vaker en harder spelers kopten, hoe sterker het effect. De waarde normaliseerde meestal binnen 24 tot 48 uur. Premier Jette wil samen met gemeentes meer maatwerk bij asielopvang en zet een speciaal ondersteuningsteam in voor gemeenten met capaciteitsproblemen. Na onrust en brandstichting bij een opvanglocatie in Loosdrecht beoordeelde Jette het geweld scherp en riep hij op relschoppers snel op te sporen en te straffen. De Cubaanse minister Rodríguez noemt Amerikaanse beschuldigingen over Cubaanse droneaanvallen op Guantanamo Bay leugenachtig en belachelijk. Volgens Axios zou Cuba honderden drones hebben aangeschaft bij Rusland en Iran voor mogelijke aanvallen op Amerikaanse doelen. En dan het weer. Vannacht is het helder en koelt het flink af. De minima liggen tussen 6 en 8 graden. Overdag is er eerst ruimte voor de zon. Later volgt er bewolking en regen met temperaturen tussen 13 en 17 graden. En tot zover het nieuws.
2: De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje. In het ziekenhuis.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: Je luistert naar
4: de Flevo.

0: Nederland is goed op weg met energie besparen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Laten we nu doorpakken. Dus zet de verwarming weer op maximaal 19 graden en 's nachts op 15. Houd je verbruik bij met een energieverbruiksmanager. Isoleer de vloer en ramen van je huis of bedrijfspand. En denk eens na over een hybride warmtepomp.
1: Dat is goed voor je portemonnee en het klimaat.
0: Kijk op zetookdeknopom.nl.

0: kunt ook een verzoekje aanvragen via www.vvziekenomroep.nl.
1: De FC Dome op de Flevo Gastvrij app. Het is 6 uur.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. PVV-afsplitser Gidi Markeshauer moet van premier Jette stevige afstand nemen van zijn uitspraken over Palestijnse vluchtelingen. Markeshauer riep vorige week op die vluchtelingen afkomstig uit Griekenland met maximaal geweld tegen te houden bij de grens. Hij nuanceerde die oproep wel, maar bleef achter de strekking staan. Jette sluit samenwerking voorlopig uit. Schiphol sluit niet uit dat er vandaag opnieuw lange wachtrijen kunnen ontstaan bij de beveiliging. Gisteren stonden reizigers tot ver achter de incheckbalies te wachten op de dag dat de beveiligingsopzet werd aangepast. Voor vandaag is voldoende personeel ingepland en staat extra personeel stand-by om bij te springen. Een 53-jarige ICE-agent in de Amerikaanse staat Minnesota is aangeklaagd wegens mishandeling met een gevaarlijk vuurwapen. Hij schoot half januari een Venezolaanse migrant in het been tijdens een grootschalige federale immigratieoperatie, bevolen door president Trump. Bij die actie kwamen ook twee Amerikanen om het leven. En bij een aanslag op een moskee in San Diego zijn 3 mensen doodgeschoten. De slachtoffers zijn medewerkers van een school bij de moskee, onder wie een bewaker die verdere slachtoffers voorkwam. De twee daders, 17 en 19 jaar oud, werden dood aangetroffen in een nabijgelegen auto. De politie onderzoekt het als een hate crime. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er vooral in het noordoosten langer zonnig en fris weer. Vanuit het zuidwesten breidt hoge bewolking zich snel uit over het land. De zon blijft desondanks in staat om op redelijke wijze door deze opkomende bewolking heen te komen. En tot zover het nieuws.

0: Nederland is goed op weg met energie besparen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Laten we nu doorpakken. Dus zet de verwarming weer op maximaal 19 graden en 's nachts op 15. Houd je verbruik bij met een energieverbruiksmanager. Isoleer de vloer en ramen van je huis of bedrijfspand. En denk eens na over een hybride warmtepomp.
1: Dat is goed voor je portemonnee en het klimaat.
0: Kijk op zetookdeknopom.nl.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 7 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. PVV-afsplitser Gidi Markenshauer moet van premier Jette stevige afstand nemen van zijn uitspraak over Palestijnse vluchtelingen. Markenshauer riep vorige week op die vluchtelingen afkomstig uit Griekenland met maximaal geweld tegen te houden bij de grens. En die nuanceerde die oproep wel, maar bleef achter de strekking staan. Jette sluit samenwerking voorlopig uit. Schiphol sluit niet uit dat er vandaag opnieuw lange wachtrijen kunnen ontstaan bij de beveiliging. Gisteren stonden reizigers tot ver achter de incheckbalies te wachten op de dag dat de beveiligingsopzet werd aangepast. Voor vandaag is voldoende personeel ingepland en staat extra personeel stand-by om bij te springen. Een 53-jarige ICE-agent in de Amerikaanse staat Minnesota is aangeklaagd wegens mishandeling met een gevaarlijk vuurwapen. Hij schoot half januari een Venezolaanse migrant in het been tijdens een grootschalige federale immigratieoperatie, bevolen door president Trump. Bij die actie kwamen ook twee Amerikanen om het leven. En bij een aanslag op een moskee in San Diego zijn 3 mensen doodgeschoten. De slachtoffers zijn medewerkers van een school bij de moskee, onder wie een bewaker die verdere slachtoffers voorkwam. De 2 daders, 17 en 19 jaar oud, werden dood aangetroffen in een nabijgelegen auto. De politie onderzoekt het als een hate crime. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er vooral in het noordoosten langer zonnig en fris weer. Vanuit het zuidwesten breidt hoge bewolking zich snel uit over het land. De zon blijft desondanks in staat om op redelijke wijze door deze opkomende bewolking heen te komen. En tot zover het nieuws.

0: denken ze.
1: De Flevozieken-omroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevozieken-omroep.nl

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

slapeloze nachten. De zon breekt langzaam door, mijn ogen reeds gesloten.

0: Ik race van afspraak naar afspraak, het is een hele dag raak. Ik ben zelfs te druk voor de gesprekken in mijn hoofd. Het stemmetje dat zegt, zegt denk je aan je kroost? Waarom denk je dat ik zo hard werk, dat heb ik ze beloofd. Schaapjes op het droge en een plaats om in te wonen. En een plaat om op te koken en een koelkast bovendien. Met louter platen verkopen, lukt het niet meer zo te zien. Adieu, auf Wiener Schnitzel in de groeten en nog bijbedrukken. Snel weer een pot bier, Guus, maar nu moet je opzij.
1: Opzij, opzij, opzij, maak plaats, maak plaats, maak plaats. We hebben ongelooflijke kaas. Opzij, opzij.

0: U luistert naar de Flevoziek Omroep. Het is 8 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van de Klucht. Een goedemorgen. Na rellen bij opvanglocaties voor asielzoekers heeft het kabinet spoedoverleg gevoerd met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. VNG-voorzitter Sharon Dijksma is blij met de stap die het kabinet heeft gezet. Er komt meer maatwerk voor gemeenten en een vliegend team dat gemeenten helpt bij de huisvesting van asielzoekers. In de Boliviaanse hoofdstad La Paz zijn protesten geëscaleerd. Demonstranten bestormden overheidsgebouwen en plunderen de kantoren. De politie zette traangas in, waarop betogers reageerden met explosieven en stenen. Een protestleider wordt vervolgd voor terrorisme. Later keerde de rust weer terug, maar winkels en toegangswegen blijven gesloten. PVV-afsplitser Gidi Markussauer moet van premier Jette stevige afstand nemen van zijn uitspraak over Palestijnse vluchtelingen. Markussauer riep vorige week op die vluchtelingen afkomstig uit Griekenland met maximaal geweld tegen te houden bij de grens. Hij nuanceerde die oproep wel, maar bleef achter de strekking staan. Jette sluit samenwerking voorlopig uit. Schiphol sluit niet uit dat er vandaag opnieuw lange wachtrijen kunnen ontstaan bij de beveiliging. Gisteren stonden reizigers tot ver achter de incheckbalies te wachten op de dag dat de beveiligingsopzet werd aangepast. Voor vandaag is voldoende personeel ingepland en staat extra personeel stand-by om bij te springen. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er vooral in het noordoosten langer zonnig en fris weer. Vanuit het zuidwesten breidt hoge bewolking zich snel uit over het land. De zon blijft desondanks in staat om op redelijke wijze door deze opkomende bewolking heen te komen. En tot zover het nieuws.
2: Tot 9 uur is dit de Flevoziek Omroep met Los Verband.

Oh, wat is dit weer een mooi begin zo op deze avond. De 9e maart van het jaar 2026, de Walker Brothers. En Make It Easy On Yourself. Zij zijn onze artiest van de avond. Goedenavond. Leuk dat je erbij bent. Mijn naam is Leo en ik ben bij u tot aan 10 uur vanavond. We beginnen met Nederlandstalige muziek. Zij zijn onze artiesten vanavond, de Walker Brothers. En natuurlijk ook nog wat Middle of the Road muziek. Maar zo gezegd, we beginnen met Nederlandstalige muziek. En we beginnen eens met een lekker vrolijk wijsje. Misschien niet zo heel erg bekend. Tenminste, bij mij niet in eerste instantie. Maar ik luister hem zo na en ik dacht zo van, weet je wat, die gooien er gewoon niet. Hier is Dean Saunders en een meisje. En dat van de reis. Yes,

0: En dat is muziek afkomstig van Dean Saunders. En als ik even teruglees wat deze persoon eigenlijk is, of wie dat eigenlijk is. Hij is geboren eigenlijk in Londen, dus eigenlijk een Engelsman, 1981. En hij heeft er ooit meegedaan natuurlijk aan de talentenjacht, zoals er zoveel zijn. In 2011 was dat Popstars en dat won hij dus. En dit is in ieder geval Nederlandstalige muziek. En dat met de naam De Meisje van de Rij.
1: Welkom bij de Flevo Zieke Omroep.
0: En we gaan ook lekker door met de Nederlandstalige muziek. En dat tot aan 8:30 hier bij de Flevo Zieke Omroep. Hier zijn Coldband en Maan. Stiekem.

0: dat is dus Maan samen met de Goldband. Het nummer is stiekem. En Maan die kent denk ik iedereen wel. De Goldband is misschien wat minder bekend, want dat is eigenlijk een popgroep afkomstig uit Den Haag. Bestaande uit Boos Kok, Karel Gerlach en Milo Driessen. En ze brengen in ieder geval al sinds 2019 muziek. In eerste instantie hebben ze een beetje techno gebracht, maar later zijn ze toch een klein beetje meer de pop opgegaan. En daar is dit bijvoorbeeld uitgekomen.
1: U luistert naar de Flevo.
0: De volgende die is afkomstig van ene Jesse Arians en die is genaamd Hemelblauwe Ogen.

En dit was de muziek afkomstig van een Jesse Arians. En ja, daar ben ik toch even naar op zoek geweest. En ik denk zo van, ja, wie is dat dan met dat hemelblauwe ogen? Dat nummer komt uit het jaar 2017, moet ik zeggen. En ja, Jesse die streedt met name op in allerlei feesttenten en zo. Daar moeten we haar denk ik een beetje in zoeken. Goed, iets anders. Een stukje muziek afkomstig van Monique Smit. En het klinkt in ieder geval om te beginnen heel erg rustig. En dat is genaamd Als ik maar bij je ben.

0: volmondig heet ze Margaretha Geertruida Maria Smit. Maar we kennen haar natuurlijk veel beter onder de naam Monique Smit. Ze is natuurlijk de zus van. En ze zingt natuurlijk zelf ook. En ze heeft best wel daar succes mee. En zeker ook met dit nummer, Als ik maar bij je ben.
1: Dit is de Flevo.
2: Ziekenomroep.
0: Weet je, voor de volgende gaan we even een beetje terug in de tijd. Dit nummer kende ik eigenlijk niet, maar ik dacht zo van, die klinkt leuk. De Paradijs, misschien zegt u dat wat. Bouw geen luchtkastelen.

0: dat was dus de band met de naam Paladijns. En zo gezegd, ik kende dat eigenlijk helemaal niet. Ik ben er natuurlijk even naar op zoek geweest. En dan zie ik ineens dat de zangeres daarvan kort geleden overleden is. Ik had er dus net zo makkelijk misschien wel een groep van de avond van kunnen maken. Ik weet niet of ik daar genoeg muziek van gevonden had. Maar dit was in ieder geval Bouw Geen Luchtkastelen.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.
0: En straks hebben we natuurlijk ook aandacht voor onze artiesten vanavond. De Walker Brothers. Lekker blijven luisteren. Vanaf 8:30 gaan we er aandacht aan besteden. Maar eerst even Rijn Marsja. Zoals jij erg bent, is er geen één.

0: geen één.
1: En dat was dus Rijn Mercia. En hij wordt ook wel een beetje Rijn de Parel genoemd. En het nummer was genaamd Zoals Jij Is Er Geen Één. Goedenavond. En we hebben natuurlijk straks natuurlijk onze artiest van de avond. Dus gewoon lekker blijven luisteren. Maar is er eventjes een beetje een, ja, ik denk toch een beetje een rustig nummer. Want over het algemeen zijn ze behoorlijk vrolijk geweest het afgelopen half jaar. En ja, we moeten zeker ook bij de Vliegfestivalmuziek en omroep wat aandacht besteden aan rustige muziek. En ik dacht zo van, deze meneer die zit aan de piano. En die gaat dan eigenlijk over een natuurlijk fenomeen zingen. Namelijk de zonsondergang. Hier is Vincent Bijlo.

kind voor twee. En als je straks de zon weer op wilt zien gaan, draai je dan om. Want ik weet, de zon komt hier nooit op.

En dat was dus de zonsondergang en dat gezongen door Victor Bijlo. En dat is eigenlijk een Nederlands cabaretier, een schrijver en ook een columnist. En had ik op een knopje moeten drukken, maar ik hoor even niks. Dus we gaan maar gauw door met de muziek. Zo denk ik, hebben we natuurlijk gewoon onze artiestenavond. En ik hoop natuurlijk dat dat wel goed gaat. Maar we gaan even wat aan country blues doen. Zo noem ik het maar even. De Ebbenhout Blues. Hier zijn Wigbert. MUZIEK

Dat is een beetje eigenlijk de country muziek die we straks na 9 uur ook gaan draaien. Maar dit keer in de Nederlandse taal. De Ebbenhout Blues en dat van de formatie Wigbert. Goed, ik kijk naar de klok. Het is ondertussen al 2 minuten over 8:30 geworden. Dus hoog tijd voor onze artiesten vanavond. De Walker Brothers. We gaan er 3 nummers van draaien. En we beginnen met het nummer In My Room.

En onze artiesten vanavond dus de Walker Brothers. En voor deze gingen we terug naar het jaar 1976 met het nummer No Regrets. En persoonlijk vind ik dat wel een van de mooiste. Maar vanavond gaat het eigenlijk helemaal niet om de Walker Brothers, maar het gaat eigenlijk om Kerry Leeds. En dat zegt u misschien ook nog niet zoveel, maar dat was de artiestennaam van Kerry Walker. En hij was dus een van de leden van deze Walker Brothers. Hij was dus drummer en zanger, kwam uit Amerika. Tenminste, dat was een Amerikaanse band, maar hij is geboren in Engeland, in Amerika, Glendale, California, en overleden in Essex. En dat ligt weer in Engeland. Dus, en dat is gebeurd op 1 maart jongstleden. Hij was dus onderdeel van de popgroep die met name in de jaren 60 en 70 toch wel wat hits had, vooral in het Verenigd Koninkrijk. Even kijken, de Walker Brothers. Op eind van 1964 nam Kerry Leeds dus als drummer plaats in van Al Schneider bij het trio de Walker Brothers, die hij kende van hun optredens in de nachtclub Casaris in Los Angeles. Hij ging zich nu Kerry Walker noemen en Kerry die begon al snel ging al snel over naar Engeland en de grote kansen die daar voor popmuziek voor het grijpen lagen. Ook Brian Jones, in die tijd regelmatig bezoeken van de Casaris, raadde John en Scott en Kerry aan om geluk in Engeland te proberen. En in de winter van 1964 zetten de Walker Brothers dus voet op de Engelse bodem. Vlak voor het vertrek hebben ze nog een plaat gemaakt, Lover, die in Engeland ongeveer uitkwam op het moment dat ze arriveerden. Hun optredens bleken een groot succes te zijn en Lover die haalde zelfs de 20e plaats in de UK's Singles Chart. En daarmee begon de reeks van succesvolle platen, waarvan er 2 Make It Easy On Yourself en The Sun Ain't Gonna Shine Anymore de eerste plaats in de Verenigde UK Singles Chart haalde. Ook in eigen land, de Verenigde Staten, hadden ze een succes, maar wel wat minder. The Sun Ain't Gonna Shine Anymore was daar tot de 13e plaats gekomen in de Billboard Hot 100. En hun grootste succes was dat dus al daar. En Kerry Walker die speelde overigens wegens strubbelingen over het contract niet op geen enkele plaatopname van The Walker Brothers mee. Op 2 nummer 1 is van de groep trad Clem Satini mee. En dat was een veelgevraagd sessiemuzikant. Die trad dan als drummer op. Maar hij trad dus wel blijkbaar op bij de live optredens. Dus we hebben het over niemand anders dan Kerry Walker. Die is dus op 1 maart jongstleden overleden. Nou, ik gaf het net al een beetje aan, in Engeland aangekomen. Toen kregen ze echt de allergrootste hits. En als we het over grote hits hebben van de Walker Brothers, dan is dit misschien wel de allergrootste. Het nummer The Sun Ain't Gonna Shine Anymore.

0: voor de vierde keer vanavond waren daar tussen onze artiesten van de avond, The Walker Brothers en The Sun Ain't Gonna Shine Anymore.
1: Blijf wel ziek omroep.
0: Goed, ik heb natuurlijk het half uur hebben natuurlijk een beetje Nederlandstalig gedraaid, maar daar staat eigenlijk helemaal niks uit de hitparade bij. Dus laat ik dat dan maar gelijk goed beginnen te maken bij deze Middle of the Road. Een nummer afkomst van Sam Fender en Olivia Dean, die genaamd is Rain Me In. Uit de hitparade dus, en dat uit het 2026.

0: En het is eigenlijk een nummer wat dus nu te vinden is in dit parade. Eigenlijk al vorig jaar gemaakt is door Sam Fender en Olivia Dean. En genaamd is Rain Me In.
1: Tot 10 uur is dit de Flevo Zieke Omroep.
0: En we gaan lekker door nog even met muziek maken. Tot aan 9 uur met Middle of the Road muziek. En deze klinkt misschien een klein beetje rustig. Maar hij wordt wel wat steviger. Het gaat eigenlijk over een stad die natuurlijk vroeger in Rusland lag. Maar tegenwoordig een andere naam heeft. Maar toen, in 1989, toen noemden ze dat nog Leningrad. Hier is Billy Joel.

0: weer even terug naar het jaar 1989. En dat met Billy Joel en Leningrad. En dat was eigenlijk de vroegere naam van de stad Sint-Petersburg. En dat heette zo tussen 1924 en 1991.
1: De Flevo Zieke Omroep.
0: En van Rusland gaan we richting Spanje. En dan gaan we luisteren naar Julio Iglesias en Quiero. Oftewel, ik wil uit 1976.

Even terug gaan naar het jaar 1976. En dan met de muziek van Julio Iglesias en Quiero. Oftewel, ik wil. En het mooie van Julio Iglesias is dat hij het altijd zo mooi uitspreekt. En als je een beetje Spaans wil leren, dan moet je goed naar zijn teksten luisteren. Goed, we hebben nog één plaatje te gaan voordat het 9 uur is. En daarvoor ga ik nog even gauw naar de hitparade met Bauza en Magnetic. Daarmee zeg ik tot zo.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 9 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Binnenlandminister Pieter Heerma maakt de discriminatietoets niet verplicht voor overheidsorganisaties. De toets, ontwikkeld om een nieuw toeslagenschandaal te voorkomen, is in een half jaar door 40 organisaties gebruikt. De Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme stelt dat de discriminatie wijdverbreid en diep verankerd is in Nederland. De voormalig stafchef van de Oekraïnse president Zelensky, Andrei Yermak, is op borgtocht vrijgelaten na 4 dagen hechtenis. De borgsom van 2,7 miljoen euro is betaald door prominenten en bedrijven. Yermak, verdacht van witwassen, draagt een enkelband en mag Oekraïne niet verlaten. Na rellen bij opvanglocaties voor asielzoekers heeft het kabinet spoedoverleg gevoerd met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. VNG-voorzitter Sharon Dijksma is blij met de stap die het kabinet heeft gezet. Er komt meer maatwerk voor gemeenten en een vliegend team dat gemeenten helpt bij de huisvesting van asielzoekers. In de Boliviaanse hoofdstad La Paz zijn protesten geëscaleerd. Demonstranten bestormden overheidsgebouwen en plunderen de kantoren. De politie zette traangas in, waarop betogers reageerden met explosieven en stenen. Een protestleider wordt vervolgd voor terrorisme. Later keerde de rust weer terug, maar winkels en toegangswegen blijven gesloten. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er vooral in het noordoosten langer zonnig en fris weer. Vanuit het zuidwesten breidt hoge bewolking zich snel uit over het land. De zon blijft desondanks in staat om op redelijke wijze door deze opkomende bewolking heen te komen. En tot zover het nieuws.
2: Tot 10 uur is dit de Flevo Ziekenomroep met Los Verband.

En er is zeker een stukje muziek wat misschien heel mooi zou passen in het laatste onderdeel van het programma. Maar dat zijn we natuurlijk nog niet, want we zijn net begonnen aan het tweede uur op deze maandag, de 9e maart van het jaar 2026. Voor de laatste keer vanavond de Walker Brothers en dit keer Joanna. Goedenavond. Leuk dat je erbij bent hier bij de Verleven Zieken Omroep. Mijn naam is Leo en ik ben bij u tot aan 10 uur. We gaan zo direct country doen, straks wat klassiek en ook nog wat easy listening. En de eerste country plaat, we gaan eens even lekker helemaal los. Dat gaan we doen met de muziek van Josh Weathers. En een nummer wat genaamd is Life Still Happens.

0: moderne country muziek, zo kunnen we het wel even noemen. En dat gaat tegenwoordig behoorlijk stevig los. En zo ook Josh Weathers en Love Still Happens.
1: Welkom bij de Flevo Zieke Omroep.
0: Nou, de volgende is natuurlijk wel weer iets heel anders. Ik zal niet zeggen dat het nou country muziek is wat je kunt draaien als je op een paard zit. Maar ik moet wel zeggen, deze luistert wel heel erg lekker. En ik hoop dat u dat ook een klein beetje vindt. Het wordt namelijk gespeeld en gezongen.

0: is echt zo'n muziekje wat je gewoon heerlijk kunt draaien als je in de auto zit. En een hele lange rit moet maken en dan zo die hectometerpaaltjes aan je voorbij ziet komen. Laurie Johnson was dit en That Kind of Love.
1: Goedenavond.
0: En we draaien natuurlijk hier nog altijd country muziek hier bij de Flevo Zieken Nummer op. En de volgende is ook weer een beetje heel anders. Wat dat betreft is de country muziek heel erg divers. Matty Tate, Granddad's Riding Shotgun.

0: Dit is muziek afkomstig van Matty Tate. Granddad's Riding Shotgun. En je kunt dus heel rustig zingen over kogels en over wapens natuurlijk. En ja, anders is het best wel een mooi nummer.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.
0: Goed, iets anders. Dat is deze van Annabel. Hier is Wallflower.

0: En dat is het Muurblim Ploempje, oftewel de Wallflower, en dat gezongen door Annabel.
1: Dit is de Flevo.
2: Zeker een roep.
0: En als je dan dit weer hoort, het is allemaal country muziek. Wat dat betreft vind ik het altijd wel heel bijzonder. Dit wordt gezongen door Kelly Twistleman, King and Queen Recklessness.

0: dat was Carly Twisselman. Ze komt dus uit Tennessee, Amerika. King and Queen of Recklessness.
1: Welkom bij de Flevo Ziekenomroep. Live uitzendingen vanuit de studio in het Flevo Ziekenhuis.
0: Het is ondertussen 7 minuten voor 9:30. En over pak en bed 7 minuten, dan hebben we natuurlijk ook wat tijd voor natuurlijk de klassieke muziek. En daarvoor mag ik even de kast in. Dat ga ik zeker doen. En onderwijl kunt u luisteren naar de Clover Country. En hier is Good Game.

En terwijl de muziek speelt, ben ik altijd wel een klein beetje op zoek naar informatie over bijvoorbeeld de artiest of groep die speelt. Zo zijn ze Clover County. En dan zie je dat ze eigenlijk met name benieuwd zijn hoe de zangeres heet. En dat kun je dan nergens vinden. Komt natuurlijk allemaal uit Amerika en dat zijn misschien niet de allerbeste en bekendste groepen, maar ze maken gewoon lekkere country muziek. En dat is ook deze nummer, Good Game. Goedenavond. En zo trekken we natuurlijk ook nog klassiek, dus blijf lekker luisteren. Maar tot die tijd hebben we nog één country plaatje. Die gaat nog even een klein beetje los. Van Hey is Girl. En genaamd is What I Will Be.

Dat was ons laatste countryplaatje voor vanavond. En dat gezongen en gespeeld door Hayes Cole en What I Will Be. Want het is ondertussen bijna 9:30. Tijd voor onze klassieke muziek. Nou, voor vanavond heb ik in ieder geval een bekend stukje uitgekozen. Gecomponeerd door Wolfgang Amadeus Mozart. Een kleine nachtmuziek K525, het Allegro. En het wordt gespeeld door de Academy of St. Martin in the Fields. Onder leiding van Sir Neville Mariner.

0: was die Academy of St. Martin in the Fields. En dat onder leiding van Sir Neville Mariner. Een stukje natuurlijk gecomponeerd door niemand anders dan Wolfgang Amadeus Mozart. Eine kleine nachtmuziek, heel bekend. Dus K525, het eerste stuk, het Allegro.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep met Easy Listening muziek.
0: En we zijn dus toegekomen aan ons volgende deel. En bent u echt een liefhebber van klassieke muziek? Luister dan zondagmorgen tussen 10 en 12. Dan zit collega Harry Oberendorf op deze stoel. En die presenteert dan de mooiste stukjes en vertelt er ook hele mooie dingen bij. We gaan Easy Listening doen met Robert Coulet. Hier is I Wish You Love.
2: Goodbye. No use leading with our chins.

in the spring to give your heart a song to sing and then a kiss.

I wish you health and more than wealth.

0: Dit was Robert Gérard Goulet. En het is eigenlijk een zanger, acteur en entertainer uit Amerika, maar hij had wel een Frans-Canadese afkomst. En hij speelde onder andere Sir Lancelot. Misschien dat u dat ook nog wel kent.
1: Blijf wel ziek, omroep.
0: En we zijn rustig bezig met rustige muziekjes. En het grappige is natuurlijk dat als ik er nou op zoek moet, dan moet ik altijd flink mijn best doen. En als ik ze nodig heb, dan kom je ze overal tegen. Maar goed, zo is het leven, zullen we maar even zeggen. Dit vond ik wel weer een hele mooie uit 1977 afkomstig van die OJ's. Forevermine.

0: Het is bijna een slaapliedje natuurlijk van de OJ's. Uit 1977 afkomstig aan nummer Forevermine.
1: De Flevo Ziekenomroep.
0: Voor de volgende gaan we eens even heel ver terug in de tijd. Als ik zeg dat dit afkomt van Seraphon. Dat nummer wat genaamd is Internally.

En dat was Seraphon en Eternally. En eigenlijk een stuk wat gecomponeerd is op de muziek van Charlie Chaplin. En van, zeg maar, tekst voorzien door John Turner en Jeffrey Parsons. Dat zou je kunnen weten natuurlijk. Gaat waarschijnlijk het ene oor in en het andere uit. Maar dat maakt natuurlijk helemaal niet zoveel uit. Het rijden natuurlijk nog even een beetje de mooie muziek is tot aan 10 uur in de vorm van wat we easy listening noemen. Deze afkomst van Tom Kimmel, Violet Eyes.

0: We luisteren natuurlijk nog altijd naar de Flevo Ziekenomroep. En dit was Tom Kimmel en Violent Eyes.
1: De beste mix op je radio.
0: En we zijn nog even gepresenteerd bij u tot aan 10 uur.
1: Altijd dichtbij.
0: Met Ease Listening. En voor de volgende, die is zeker wel weer even bekend. Want wat dat betreft raak ik een beetje de bekende en onbekende plaatjes door elkaar. 2011 komt deze vandaan. Whitney Houston. One Moment in Time.

0: En dat was natuurlijk Whitney Houston met een gouden keeltje. En natuurlijk, dat had ze. En One Moment in Time songs in 2011. Helaas, het is niet zo goed met haar afgelopen.
1: Blijf wel ziek, omroep.
0: Goed, ik kijk naar de klok. Het is bijna 10 uur. Mijn eind is aangekomen om afscheid van u te gaan nemen. Natuurlijk wordt het programma morgen nog een keer herhaald. Morgenmiddag tussen 2 en 4, dan zit Fred hier weer samen met Arend. En samen gaan ze natuurlijk de Music Mix weer presenteren. En dan morgenavond dan zit natuurlijk ook weer Jan en Truusje weer met natuurlijk hun programma De Pleister op de Wonden. Ik ga eruit met José Feliciano en Kessera. En daarom zeg ik wel trusten.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 10 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Een met ebola besmet Amerikaanse arts wordt naar Duitsland overgebracht voor behandeling. De chirurg Peter Steffer testte zondag positief op het ebola-virus nadat hij symptomen ontwikkelde in Congo. Hij wordt samen met 6 andere personen met een hoog besmettingsrisico overgevlogen. Zijn vrouw vertoont vooralsnog geen symptomen. Op nieuwe 30 kilometer wegen in de gemeente houden automobilisten zich nauwelijks aan de lagere snelheid. Uit onderzoek van SWOV blijkt dat bestuurders gemiddeld ruim 35 kilometer per uur rijden, regelmatig nog veel harder. De onderzoekers analyseerden 54 wegen die tussen 2015 en 2025 werden omgezet van 50 naar 30 kilometer zones. Binnenlandminister Pieter Heerma maakt de discriminatietoets niet verplicht voor overheidsorganisaties. De toets, ontwikkeld om een nieuw toeslagenschandaal te voorkomen, is in een half jaar door 40 organisaties gebruikt. De Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme stelt dat de discriminatie wijdverbreid en diep verankerd is in Nederland. De voormalig stafchef van de Oekraïnse president Zelensky, Andrei Yermak, is op borgtocht vrijgelaten na 4 dagen hechtenis. De borgsom van 2,7 miljoen euro is betaald door prominenten en bedrijven. Yermak, verdacht van witwassen, draagt een enkelband en mag Oekraïne niet verlaten. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er vooral in het noordoosten langer zonnig en fris weer. Vanuit het zuidwesten breidt hoge bewolking zich snel uit over het land. De zon blijft desondanks in staat om op redelijke wijze door deze opkomende bewolking heen te komen. En tot zover het nieuws.
2: Omroep met Harry Oberendorff.

Ja, inderdaad, dames en heren. Dit is een live programma van de Flevo Zieke Omroep. En dit duurt van 10:00 vanochtend tot 12:00 straks. En ik opende met Mijn Vaderland van Beatrice Smetana en daaruit het vierde deeltje uit deze cyclus. Uit Bohemens Wouden en Velden. Smetana was een Tsjechisch componist en de eerste nationale componist van het land eigenlijk. We hoorden het Koninklijk Concertgebouw Orkest onder leiding van Antal Dorati. Ja, en dan is er vandaag ook nog dit, hè?

Het moederlied Mama van Cesare Bixio op tekst van Bixio Cherubini. En Bixio schreef het in 1940 voor een film met onder andere Benjamin Gigli. Je hoorde hier natuurlijk Luciano Pavarotti in een arrangement van Henry Mancini die ook het orkest leidde. En mijn moeder heette Anna en ik laat dan ook voor haar in haar nagedachtenis van Johann Strauss de Annenpolka horen, opus 177, uitgevoerd door het Radio Symfonieorkest Berlijn onder leiding van Ferenc Frieksaai. En dat doe ik omdat ik toen ik nog thuis woonde deze opname op een plaat had. Tegenwoordig heb ik hem op een cd, ben ik blij dat ik hem heb teruggevonden. En mijn moeder hield van deze muziek en vooral van dit nummer. Dus vandaag, mama, gefeliciteerd mijn moederdag.

Ja, een mooi verstervend einde. De Anna Polka, opus 177 van Johann Strauss junior. Hier uitgevoerd door het Radio Symfonie Orkest Berlijn onder leiding van Ferenc Frieksaai. En dan had je een Ierse zanger in de eerste helft van de vorige eeuw, John McCormick, een beroemde tenor, die na een operacarrière zich voornamelijk toelegde op het Ierse lied, het levenslied. En hij beschreef ook een moeder, namelijk Mother McGree. En dat laat ik u nu horen. En John McCormick wordt door een orkest begeleid. En helaas staat niet op de cd welk orkest dat is. Maar goed, hij wordt begeleid. Mother McGree.

Ja, mooi gezongen. En ik heb u geheel verkeerd voorgelegd. Want John McCormack werd begeleid aan de piano in het lied Mother McGree. En dan heb ik een opname van Wiwi Sojadi, onze Nederlandse pianist. En hij is ook een componist en hij schreef voor mama, gecomponeerd voor mama Fleur. En dat heeft als onderdeel het kind, de moeder, de zorg, de wijsheid, erkenning, herkenning, kracht, het blijvende kind en geborgenheid. Dat laat ik u nu horen, uitgevoerd door de componist zelf, Wiwi Sojadi met Voor Mama.

0: Ja, met een lange nagalm van de laatste pianotonen was dit van Wiebe Soyadi en zijn compositie voor Mama Fleur. En Wiebe voerde het ook zelf uit aan de piano. En dan had je in de 50e jaren de familie Doorsnee, tekst van Annie M. G. Schmid en muziek van Cor Lemaire. En daarin kwam het lied voor Als Mama Jarig Is. En misschien slaat dit ook nog wel een beetje op Moederdag. U hoort in ieder geval Sophie Stijn.
1: Als moeder jarig is, dan roept het hele gezin. Ga nou zitten, lieve moedertje, en span je toch niet in. Ga nou lekker in je leuningstoel en laat ons nou maar begaan. En de afwas en de etensboel, die mag je laten staan. Ga jij nou zitten, wordt er aldoor maar gezegd. Maar dan vraag ik je, wat komt er van terecht? Als moeder jarig is, dan wordt ze zo verwend. Als moeder jarig is, dan zit ze geen moment. Dan moet ze rennen, vliegen, sloven, van beneden gauw naar boven. Koffie schenken, converseren, sigaretten presenteren. Als moeder jarig is, dan is het toch zo'n feest. Maar dan heerst er in het huisgezin een echte goede geest. Als moeder jarig is, dan roept het hele gezin. Zit je lekker, lieve moeder? Is het zo wel naar je zin? En dan gaan ze alles redderen en alles loopt verkeerd. Totdat moeder zich tenslotte weer met alles occupeert. Jij mag niks doen hoor, moeder, roepen ze eenparig. Als je moeder bent, dan ben je nog niet jarig. Als moeder jarig is, dan wordt ze zo verwend. Als moeder jarig is, dan zit ze geen moment. Dan moet ze rennen, vliegen, sloven, van beneden gauw naar boven. Koffie schenken, converseren, sigaretten presenteren. Als moeder jarig is, dan is het toch zo'n feest. Maar voor mij hoeft het niet. Ik ben al geweest.
0: Ja. Dat was Sophie Stijn. En ja, er zijn toch wel huisgezinnen waar dit zo is. Alleen het sigaretten presenteren, dat lijkt me niet meer helemaal van deze tijd. Maar goed, blijft een leuk stukje. Sophie Stijn.

De piano begeleid door Cor Lemaire, die ook de componist was in het lied van Annie M. G. Schmid uit de familie Doorsnee als moederjarig is. En dan is het lente, hè? En ik laat u dan ook met heel veel plezier horen de wals Frühlingsstimme, uitgevoerd door de Wiener Philharmoniker op het Nieuwjaarsconcert in Wenen in 1987. En dit is een uitvoering met de tekst. En die is optioneel, hè? Je kan de wals uitvoeren zonder de tekst, maar hier gebeurt dat wel. En de sopraan is niemand minder dan Kathleen Battle. Frühlingsstimmen, stemmen van de lente. En de lente is overdadig aanwezig om ons heen.

Ja, terecht applaus voor Kathleen Battle, sopraan, en de Wiener Philharmoniker, Lorijn van Herbert van Karajan in het Nieuwjaarsconcert uit Wenen in 1987. Die Frühlingsstimme, wals opus 410 van Johann Strauss Jr. En dan, dames en heren, heb ik elke uitzending de laatste tijd steeds twee of drie liederen gedraaid uit de cyclus die Schöne Müller in steeds met andere interpreten. Dat doe ik vandaag ook. En ik laat u horen uit die Schöne Müllerin, in elk geval de liederen Eifersucht und Stolz en die Liebe Farbe. En misschien heb ik nog tijd voor lied 17, die Böse Farbe. Dat moet ik even zien. En u hoort Fritz Wunderlich, in 1957 was hij 27 jaar. Zeg. En hij wordt aan de piano begeleid door Kurt Heinz Stolze. Die Schöne Müllerin.

En we hadden nog een stukje gehoord van lied nummer 18, Trockene Bloemen. Gezongen door Fritz Wunderlich, begeleid aan de piano door Kurt Heinz Stolze in 1957, opname De Schöne Müllerin. En ben ik aan het eind gekomen van dit eerste uur van Flevo Zondag Klassiek op deze 10e mei, Moederdag 2026. Na het nieuws van 11 uur ga ik nog een uur door. En dan open ik met het concert in Beschoot, nummer 11. En van Tommaso Albinoni, uitgevoerd door Han de Vries, hobo. En die wordt begeleid door het Alma Musica Orkest Amsterdam. En de maestro al cembalo is dan Bob van Asper, die speelt de klavercimbal. Tot zo.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 11 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. In rijst, thee en kruiden van de Albert Heijn en Jumbo zijn verboden pesticiden aangetroffen. Voedselwaakhond Foodwatch liet 64 producten testen. Van deze producten bevatten er 49 sporen van pesticiden, waarvan 45 met bestrijdingsmiddelen die niet zijn toegestaan in de EU. Het gaat onder meer om bijendodende insecticiden. Rusland houdt tot en met donderdag nucleaire oefeningen met meer dan 64.000 militairen. Tijdens de oefening worden testlanceringen uitgevoerd met ballistische raketten. Belarus doet mee en kondigde eerder ook al een vergelijkbare oefening aan. Rusland gebruikt Belarus als militaire uitvalsbasis en heeft naar eigen zeggen een deel van zijn nucleaire arsenaal in het buurland gestationeerd. Een met ebola besmet Amerikaanse arts wordt naar Duitsland overgebracht voor behandeling. De chirurg Peter Steffer testte zondag positief op het ebola-virus nadat hij symptomen ontwikkelde in Congo. Hij wordt samen met 6 andere personen met een hoog besmettingsrisico overgevlogen. Zijn vrouw vertoont vooralsnog geen symptomen. Op nieuwe 30 kilometer wegen in de gemeente houden automobilisten zich nauwelijks aan de lagere snelheid. Uit onderzoek van SWOV blijkt dat bestuurders gemiddeld ruim 35 kilometer per uur rijden, regelmatig nog veel harder. De onderzoekers analyseerden 54 wegen die tussen 2015 en 2025 werden omgezet van 50 naar 30 kilometer zones. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er vooral in het noordoosten langer zonnig en fris weer. Vanuit het zuidwesten breidt hoge bewolking zich snel uit over het land. De zon blijft desondanks in staat om op redelijke wijze door deze opkomende bewolking heen te komen. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevo Ziekenomroep met Harry Oberendorf.

Ja, dat was een tweede uur van Flevo Zondagochtend Klassiek, een live programma van de Flevo Ziekenhuis. Dit programma wordt trouwens aanstaande dinsdag herhaald, ook van 10:00 ochtends tot 12:00 middags. En ik opende dit tweede uur met het concert, en best groot, neem ik niet kwalijk, nummer 11 van Tommaso Albinoni, een Venetiaan, tijdgenoot van Vivaldi. Albinoni leed van 1671 tot 1750. En u hoorde van zijn hobo-concert alle drie de deeltjes. Eigenlijk heel klassiek, hè? Allegro snel, adagio langzamer en dan weer allegro snel. U hoorde Han de Vries barok-hobo. En die werd begeleid door Alma Musica Amsterdam. Onder leiding van Bob Asperen, die dirigeerde vanaf het klavercimbel. Dan laat ik u nu van Wolfgang Amadeus Mozart horen uit zijn concert voor fluit en harp, Köchels indeling 299, het tweede deel, Andantino. En dat wordt uitgevoerd door James Galway, fluit, Marisa Robles, harp en het begeleidend orkest is het Londens Symfonieorkest onder leiding van Michael Tilson Thomas. Mozart.

Ja, helemaal, dames en heren. En ik liet u horen in dit live programma van de Flevolse Zieke Omroep uit het concert voor fluit en harp van Wolfgang Amadeus Mozart, zijn kuchelindeling 299, het tweede deeltje, Adantino, hier uitgevoerd door James Galway, tegenwoordig Sir James Galway, fluit en Marisa Robles harp. En het begeleidend orkest was Londens Symfonieorkest onder leiding van Michael Tilson Thomas. En ditzelfde orkest en dezelfde dirigent begeleidt in het volgende muziekstuk de Spaanse pianiste Alicia de la Roca in het tweede deel, het Largo, uit het eerste pianoconcert, opus 15 van Ludwig van Beethoven. En dat concert staat in C groot. Zo. Dan weet u alles. Alicia.

Dat was het tweede deel, het Largo uit het eerste pianoconcert. Dat staat in C groot, opus 15 van Ludwig van Beethoven. Hier mooi ingehouden gespeeld door Alicia de la Rocca, piano. En zij werd begeleid door het Londens Symfonieorkest onder leiding van Michael Tilson Thomas. En dan maak ik een sprongetje in de tijd naar André Jolivet. Die leefde van 1905 tot 1974. Een Franse componist. En ik laat u zijn Arioso Barocco horen. En dat heeft verschillende tempo-aanduidingen. Adagio en dan a tempo poco più. Dus ietsjes sneller dan dat adagio. Dan l'istesso tempo. Het tempo vasthouden van dat tweede deeltje. Dan meno. Ietsjes lager in tempo en dan molto lento, dat is gedragen en veel langzaam eigenlijk. U hoort Marcus Stockhaus, inderdaad zoon van, trompet en hij wordt begeleid op het orgel door Margaretha Hürholz. Jolivet.

muziek omhoog met het live programma Flevers van de Ochtendklassiek. En ik liet u de Arioso Barocco horen van André Jolivet, ooit gevoerd door Marcus Stockhausen trompet en Margrethe Huurholz orgel. Dan ga ik naar iets wat conventionele muziek, als ik het zo mag zeggen. Ik laat u horen van Alexander Konstantinovich Glazunov. Zijn concertwals nummer 1, opus 47, uitgevoerd door het Residentieorkest Den Haag, onder leiding van Heinz Walberg. Glazunov.

Dat was het Residentieorkest Den Haag met de concertwals nummer 1 opus 47 van Glazunov. En dan heb ik nog net tijd voor het einde van dit programma Flevens ochtendklassiek voor Un Sospiro Etude de Concert nummer 3 van Frans Liszt, uitgevoerd door Daniel Weinberg.

Ja, het is een doodzonde natuurlijk om onder Liest te gaan praten, dames en heren. Ik ben aan het einde gekomen van deze uitzending van Flevo Zondagochtend Klassiek. Ik dank u voor uw aandacht. Ik wens u een heel spoedig herstel en om te beginnen een hele goede zondag. U kunt dit programma nog een keer beluisteren dinsdag in de herhaling van 10 tot 12. Morgenochtend kunt u luisteren naar Wij wachten op de dokter van mijn collega's Peter, Jan en Joop, zeer aanbevolen. En 's avonds naar mijn collega Leo met Losverband. Dat was het. Dag. Ja.

0: FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 12 uur.
1: Dit is BNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Bij een woningbrand vanmorgen in Scheemda zijn meerdere woningen ontruimd. De brand ontstond in een rijtjeshuis door een doorgesmolten gasleiding en sloeg over naar een naastgelegen woning. De brandweer schaalde op naar zeer grote brand en drukte uit met meerdere blusvoertuigen en een hoogwerker. Er is een NL-alert verstuurd. Alle media vormen een bedreiging voor de democratie, maar zijn wel te verbeteren. Dat concludeert het Commissariaat voor de Media na analyse van de gevolgen van feeds voor vrije meningsvorming. De Mediawaakhond doet aanbevelingen aan het kabinet en toezichthouders voor betere wetgeving en naleving. Het was vanmorgen druk op Schiphol, maar de situatie is vooralsnog beheersbaar. Er staan geen extreem lange rijen. Een woordvoerder zegt dat het verdere verloop van de dag zich moet uitwijzen. Gisteren ontstonden op Schiphol grote problemen doordat reizigers in meerdere vertrekhallen tot ver achter de incheckbalies stonden te wachten. Enkele honderden mensen misten daardoor hun vlucht. Jeugdrechtadvocaten maken zich zorgen over de snelheid waarmee Veilig Thuis meldingen van kindermishandeling behandelt, meldt de Telegraaf. Volgens advocaten worden wettelijke termijnen regelmatig overschreden, waardoor kinderen mogelijk langer in gevaarlijke situaties blijven wonen. De discussie leidde op na de zaak in Stadskanaal. Daar werden twee vrouwen aangehouden op verdenking van ernstige mishandeling van jonge kinderen. En dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt en is er kans op wat lichte regen. De temperatuur varieert van 12 graden in het zuidwesten tot 17 in de rest van het land, bij een matige, aan zee vrij krachtige zuidenwind. Tot zover het nieuws.
2: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01. De Flevo Ziekenomroep.

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent in Noord-Afrika en je koopt op een markt lekkere mandarijnen. Mag je deze dan meenemen naar Nederland? Nee. Op fruit van buiten de EU kunnen ziektes en plagen zitten. Voorkom dus dat je deze meeneemt en check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: Iedere avond bij de Flevozieke Omroep Live Radio. Met vanavond vanaf 8 uur Pleister op de Wonden met Jan en Truus Heerema.
1: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01. De Flevozieke Omroep.

0: De FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 1 uur.
1: Dit is BNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Bij een woningbrand vanmorgen in Scheemda zijn meerdere woningen ontruimd. De brand ontstond in een rijtjeshuis door een doorgesmolten gasleiding en sloeg over naar een naastgelegen woning. De brandweer schaalde op naar zeer grote brand en drukte uit met meerdere blusvoertuigen en een hoogwerker. Er is een NL-alert verstuurd. Sociale media vormen de bedreiging voor de democratie, maar zijn wel te verbeteren. Dat concludeert het Commissariaat voor de Media na analyse van de gevolgen van feeds voor vrije meningsvorming. De Mediawaakhond doet aanbevelingen aan het kabinet en toezichthouders voor betere wetgeving en naleving. Het was vanmorgen druk op Schiphol, maar de situatie is vooralsnog beheersbaar. Er staan geen extreem lange rijen. Een woordvoerder zegt dat het verdere verloop van de dag zich moet uitwijzen. Gisteren ontstonden op Schiphol grote problemen doordat reizigers in meerdere vertrekhallen tot ver achter de incheckbalies stonden te wachten. Enkele honderden mensen misten daardoor hun vlucht. Jeugdrechtadvocaten maken zich zorgen over de snelheid waarmee Veilig Thuis meldingen van kindermishandeling behandelt, meldt de Telegraaf. Volgens advocaten worden wettelijke termijnen regelmatig overschreden, waardoor kinderen mogelijk langer in gevaarlijke situaties blijven wonen. De discussie leidde op na de zaak in Stadskanaal. Daar werden twee vrouwen aangehouden op verdenking van ernstige mishandeling van jonge kinderen. En dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt en is er kans op wat lichte regen. De temperatuur varieert van 12 graden in het zuidwesten tot 17 in de rest van het land, bij een matige, aan zee vrij krachtige zuidenwind. Tot zover het nieuws.
2: De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje. In het ziekenhuis.

0: echt een auto nodig. Maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: de Flevo Ziekenomroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: Je luistert naar...
2: De Flevo.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 2:00.
1: Dit is BNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. De Verenigde Staten willen middels gesprekken met Groenland en Denemarken een grotere militaire en economische rol in Groenland afdwingen. Maar daarover valt niet te onderhandelen, zei premier Jens Frederik Nielsen na een ontmoeting met de speciaal gezant van de Amerikaanse president Trump voor het Arctische gebied. Trump heeft eerder meerdere malen gesteld dat de VS controle over Groenland nodig heeft om zich te beschermen tegen Rusland en China. Jeugdrechtadvocaten maken zich zorgen over de snelheid waarmee Stichting Veilig Thuis meldingen van kindermishandeling behandelt. Volgens de advocaten worden wettelijke termijnen regelmatig overschreden, waardoor kinderen mogelijk langer in gevaarlijke situaties blijven wonen. De discussie leidde op naar de zaak in Stadskanaal, waar twee vrouwen werden aangehouden op verdenking van ernstige mishandeling van jonge kinderen. Automobilisten rijden vaak te snel op wegen waar de limiet is verlaagd van 50 naar 30 kilometer, blijkt uit onderzoek van Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Die concludeert dat de gemiddelde snelheid op 35 kilometer ligt, daarbovenop dat op 15% van deze wegen gemiddeld 44 of harder wordt gereden. Als belangrijkste reden noemt de stichting de weginrichting. Die aanpassen kost miljarden. En de supporters van FC Groningen zijn overmorgen toch welkom in Volendam voor de playoffwedstrijd tegen Ajax. Dat is de uitkomst van het overleg vanmorgen tussen onder meer de gemeente Ede, Volendam en de politie. Gisteren werd bekendgemaakt dat Groningen supporters niet welkom waren bij de wedstrijd. Aanleiding was de ernstige ongeregeldheden na de verloren wedstrijd van Volendam tegen Telstar. En dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt en is er kans op wat lichte regen. De temperatuur varieert van 12 graden in het zuidwesten tot 17 in de rest van het land, bij een matige, aan zee vrij krachtige zuidenwind. Tot zover het nieuws.
2: Dinsdagmiddag van 2 tot 4 de volle

0: Omroep. Wij zijn er ook op internet. Flevo Ziekenomroep.
1: Jongen, wat wordt dit een vol programma?
2: Dit wordt een volle twee uur.
1: Wat is er deze week veel gebeurd, Fred? Ja. Ik heb zoveel mededelingen en dingen die ik even met jou wil bespreken.
2: Ja, is goed.
1: En dat laderen we en waarderen we met prachtige muziek.
2: Zeker weten.
1: Is dat wat?
2: Dan gaan we beginnen met de letter van Andrea Balducci.
1: Ja, en dat is een keer meer een ticket voor een aeroplane.
2: Ja, nee, een Italiaanse jazzzanger. Maar het nummer is De Letter.
1: Ja, van de Bokstops.
2: Exact.

0: We mogen alle alarmbellen af.
1: Ja, dat is... Het is wel apart, hè?
0: Een lange outro, zeg.
1: Ja. En het is de letter. Het is even twijfel, want...
0: Er is geen twijfel, kom op.
1: Eigenlijk is dit nummer I Just Dropped In, maar ja. het is even niet goed thuis te brengen, denk ik.
0: De letter is van de Bokstops. Ja, en dan give me a ticket for an aeroplane. Ja. Ain't got time. En dan de letter, dat is een brief.
1: Ja.
0: Ja, en dan kan je een vliegtuigje vervouwen.
1: Ja, maar verder kom je er niet mee, hè? Nee, maar dat is toch raar eigenlijk?
0: Heel raar.
1: Ja, er gebeuren hier altijd wonderlijke dingen.
0: Waar heb je deze vandaan? Uit een doosje?
1: Nee, die zat niet in een doosje, zat in een envelop.
0: Zit er niet envelop? Met geld erbij?
1: In een letter.
0: Met geld erbij? Dat je optie,
1: was dat maar
0: waar. Verzoekplaat.
1: Ja, verzoekplaat.
0: Zo, welkom trouwens vanmiddag. Ja. We hebben al onze luisteraars.
1: We zitten weer strak voor de buis, hè?
0: Ja.
1: Oh nee, dat is de buis is tv.
0: Voor de tegenaan staan te leren.
1: Voor de radio.
0: Ja, voor de radio. Ja. Jongen, wat een week zeg. Hoe is dat gegaan, die hemelvaart bij jou?
1: Nou goed, ik was op tijd.
0: Je was op tijd?
1: Ja.
0: Je had een kaartje?
1: Nee, dat was het probleem.
0: Bij ons ging het niet door.
1: Ging niet door?
0: Te veel wind.
1: Te veel wind, ja. Dag naar de Filistijnen. En natuurlijk.
0: Ik had ook geen echt een lekkere aanloop. Ik had het niet geprobeerd. Dus ja, dan gaat zo'n hemelvaart helemaal naar de Galamise.
1: Geloof jij in magie?
0: Ik wel. Ja? Weet je wat de beste magieman was die ik ooit gezien heb?
1: Nou?
0: Fred Kaps.
1: Oh.
0: Ja. En als jij daarin gelooft, Fred Kaps.
1: Ja.
0: Nou, dan...
1: Dan geloof je overal
0: dan kan je
1: in.
0: Dan kan je een hele lieve, lieve lepel vol hebben met muziek.
1: Do you believe in magic? Love is
0: foo-foo.

0: Ja, er zit ook een heel verhaal achter. Hè? We luisteren naar Swinging on a Star, Spooky and Sue. En Spooky, Ivan Groeneveld, die kennen we natuurlijk van Swinging Soul Machine. Waar die Spooky's Day Off bijvoorbeeld.
1: Ja, toen hij vrij was.
0: Toen deed hij ook al niet mee. En het leuke is op dit plaatje ook niet. Want hij wordt ingezongen door, hoe heet hij?
1: Big John Russell.
0: Big John Russell.
1: Ja, die was groot hoor.
0: En nou, moet je het niet verder vertellen, want dat blijft dus ons. Daar kun je niet over hebben, maar...
1: Ik zet hem even wat zachter.
0: Ja, want die Big John Russell die mocht namelijk niet mee op tournee van zijn vrouw. Want die mocht niet samen met de zangeres Sue Callender.
1: Ja, ik begrijp het wel.
0: Snap je?
1: Ja, ik ken Sue. Die
0: dus Spooky, beelden ervan. Spooky ging op tournee.
1: Die was minder
0: gevraagd. Die zong het niet in. Omdat de vrouw van die Big John Huppeldepup, Russell, dat die wilde dat gewoon niet hebben.
1: Het leuke is, dan kom ik eventjes op wat ze zongen. Would you rather be a mule?
0: Ja.
1: Terwijl een ezel.
0: Wil je liever een ezel zijn?
1: En was gisteren op het journaal was er een itempje over ezels die ze uit Spanje gehaald hadden om in een duingebied bepaalde distels te eten.
0: Distels, ja.
1: Ja, duindistels. Ja. En dat vinden ze lekker. Ja. Nou, dus die ezels die komen helemaal uit Spanje naar Nederland. Ja. Zetten ze in het duingebied en alles wat ze eten, behalve die distels, want ze vonden het gras en al die andere...
0: Veel lekkerder.
1: Vonden ze veel lekkerder. Ik heb me de pleuris gelachen.
0: Ezels zijn dan niet dom, hè?
1: Nee, zeker niet.
0: Thorn, Natalie Imbruglia.

0: de Streets of Philadelphia. Mm-hmm. Die hebben dus een hele andere plaat. Maar dit is eigenlijk een instrumentale plaat waar tussendoor gezongen wordt.
1: Ja.
0: Rare plaat eigenlijk. Hè?
1: 3 degrees.
0: 3 graden.
1: 3 graden.
0: Ja, dat is een soort van global warming, maar dan door 3 dames.
1: Ja. De volgende is Kiss You All Over van Exile.
0: Ja.
1: Sorry. En dat is een Amerikaanse band uit Kentucky. Kentucky? Opgericht werd hij in 1963. En het nummer werd geschreven door Mike Chapman en Nicky Chinn. Het leuke is dat die Mike Chapman, die was ook de producer in die periode, verantwoordelijk voor Blondie en Susie Q.
0: Chinn en Chapman waren heel belangrijk in Engeland. Hè? Chinn en Chapman, dat was, dat was een naam.
1: Kiss You All Over.

0: fraai liedje.
1: Mooi, hè?
0: Ja.
2: Ja, dat was een geweldige hit ook. En is het ook gebleven eigenlijk. Je hoort hem nog steeds veel.
0: Het was een hit. Het is een hit. Over hits gesproken. Je had vroeger de mama's en de papa's. Daar gaan we nu verder mee.
2: Ja.
0: En dat was altijd heel makkelijk om die uit elkaar te houden. Je had een lange, een korte, een dikke en een dunne. Dus dat waren er vier. Ja. Waarvan twee man en twee vrouw.
2: Ja.
0: En die ene dikke, dat was dan mama Kes.
2: Ja, mama Kes. Ja.
0: En die heeft, wat mij betreft dan... Kes Elliot. Ja. En die waren, wat mij betreft, een van de mooiste vrouwenstemmen die je ooit kan horen. Hier is California Dreamer.
2: Ja, het was een mooie stem.

0: Net ABBA, hè?
1: Ja, nou.
0: Als je goed oplet. Ja, nee, er zitten vleugjes van ABBA. Die waren er toen nog niet. Want dit is echt de jaren 60. En dit is de Summer of Love. Dit is 60, 68, 69. In die richting moet je denken.
1: Ja, ik kan het. Is 66 is het.
0: 66, kan je nagaan. Ik ben 2 jaar ziek geweest. Dus klopt precies.
1: Of 63. Nee, 66.
0: Ja, maar ik ben... Ja.
1: En we ronden het af of 66.
0: Zeg maar. Oké, hou maar 70 af.
1: Ja, dat is goed.
0: Wij zwaaien even naar onze...
1: Naar Lieke.
0: Doei.
1: Lieke neemt weer afscheid. Die heeft weer de verzoeknummertjes opgehaald.
0: Ja, een leuke lijst, man.
1: En die krijgen jullie vanavond, krijgen jullie die weer te horen.
2: Echt hele leuke nummer.
1: Ja.
2: Tuinpad van mijn vader, dat vinden ze misschien wel.
1: Tuinpad?
0: Van mijn vader, van Wim Sonneveld.
1: Oh, ja.
0: Een mooi sfeerbeeld.
1: Kennen we.
0: Ja. En de tuinpad
1: van is een leuk nummer ook.
0: Ja. Gaan we nu weer met ons eigen programma verder?
1: Ja, het lijkt me leuk.
0: Dat is een pittige onderbreking dit, maar daar gaan we dan.
1: We gaan met Billy Vera en de Beaters. Dat is wel leuk, want de Beaters, dat was een vaste begeleidingsband. Maar die Billy Vera, die kennen we eigenlijk van At This Moment. En dat is het nummer waar, hoe heet die, Nederlandse zanger, die...
0: Ja, Billy... Of,
1: Benny Nijman? Nee.
0: Nee. Daar komen we straks op terug. We draaien eerst even de platen. Komen
1: nou,
0: straks
1: ik wou eigenlijk zeggen Marco Bussato, maar het kwam er niet uit.
0: Billy Vera, dat was serie ook.
1: Ja, nee,
0: die televisieserie. En hij was doorgebroken als Billy Vera in de Soundmix Show.
1: Soundmix Show, geloof ik, of zo was dat.
0: Met Henny Huisman, drummer van Lucifer.
1: Ja. Maar die Billy Vera, die speelde als acteur ook inderdaad in diverse films.

0: Dat is wel mooi, hè? Little Feet, Dixie Chicken. En die groep kwam uit Los Angeles met Lowell George en Bill Payne. Maar die Lowell George die begon deze groep nadat hij ontslagen was bij Frank Zappa's Mothers of Invention.
1: Ja.
0: Het trieste bericht is dat die Lowell George niet ouder geworden is dan 34 jaar, helaas.
1: Ja, dit is eigenlijk een legende. Hij is later echt op zijn muziek gewaardeerd. En dat is echt legendarisch geworden.
0: Ja.
1: Weet je waarom het trouwens Little Feet heette? Die drummer die had schoenmaat 48 en die had hele lange drumstokken. Anders kon hij er niet bij. Vandaar die beetje cynisch.
0: Dus ja,
1: vandaar dat ze Little Feet heette.
0: Oké. Dat is net omgekeerd, hè? Little Feet, grote feet.
1: Ja, maar dat was cynisch bedoeld. Maar de jongen cynisch. Die zat er, dus kijk, zoals ik nu zit, zo kon het.
0: Dat zien de luisteraars niet, hè,
1: nee.
0: Zoals je nu zit.
1: Nou ja,
0: het is ook niet om aan te zien, hoor. Echt, niet
1: volgende plaat alweer.
0: Ja, volgende plaat. Joan Baez. Hoe zeg je dat nou? Baez, a Baez? Of
1: Joan Baez. Met een kleine A ervoor. Joan Baez. Was ook een protégé van onze vriend Bob Dylan. Ja, die zelf niet zo goed kon zingen.
0: Nou, maar ze hadden ook een affaire, hoor. Ze hadden ook een affaire met elkaar.
1: Dat weet Bob zijn vrouw niet.
0: Nee.
1: Kom op.
0: Blaas
1: in
0: de wind.
1: Ga jij het een beetje hier keren?
0: Ja, ik gooi het er weer in en het is te laat.
1: Ja, knippen we eruit voor donderdag.
0: Ja, is goed. Dat was voor jou, dat applaus, hè?
1: Dank je.
0: Ho maar.
1: Ho, klaar maar.

0: Volgens mij was dit geen song, maar dit is een luisterboek, joh. Er komt geen eind aan.
1: Hey, ik weet wel dat als dit mijn vrouw geweest was, had ik een eigen glasbak voor.
0: Ik had hem uitgezet.
1: Billy Preston. Zeker alcoholist geweest.
0: Nothing for nothing. Billy Preston. Hij werkte veel samen met de Beatles, hè?
1: Absoluut. Hij was de keyboardman van de Beatles.
0: Ja, ja. En de Rolling Stones. En Ray Charles.
1: Hij was
0: ongelooflijk, hè?
1: Ja.
0: Nothing for nothing uit zijn album 1977, Sold Out.

0: Ja, we luisteren naar Joe Sample en Randy Crawford. En Joe Sample, dat jazzpianist, was medeoprichter van de Jazz Crusaders. Later werden dat de Crusaders. En Randy Crawford, ja, die kennen we natuurlijk van One Day I Fly Away.
1: Ja, en dat was een liedje van de KLM, geloof ik.
0: Ja,
1: even uit mijn hoofd.
0: Ja,
1: ja. Over prachtige... Randy trouwens een hele korte carrière gehad. Dat vind ik echt zonde, van een prachtige stem.
0: Mm-hmm.
1: Ik was wel eens een keer in een buitenconcert. En een van de meest indrukwekkende buitenconcerten die ik ooit gezien heb, was in Rotterdam. Of in Utrecht, in het Utrechtstadion. En dat was Prince. En we willen nu eens een keer een iets onbekender nummer van Prince draaien: Rock'n'Roll Love Affair.

0: Niet om het een of het ander, maar deze draaien we donderdag gewoon weer.
1: Ja, dus schitterend. Ik hoorde eigenlijk Prince er niet echt zo in. Maar,
0: ja, een paar stukjes in
1: paar stukjes,
0: die
1: ja, daar hoor je hem een keer.
0: Maar hij was een vette producer.
1: Rodney Crowell. Ik heb hem, ik heb de luxe gehad om hem te zien tijdens zoveel jaar bestaan in Helmond. Waar hij samen met Emmylou Harris optrad. Waar hij in het voorprogramma zat. En toen was hij nog maar net begonnen. En hij leidde dus de band van Emmylou Harris. De Hot Band. Nou, daar zaten een paar muzikanten in. Dat is niet te geloven. Dus, maar I Could Speak to Leonard. Dat is zijn, ja, zijn eerbetoon aan Leonard Cohen. Mm.

0: En met Rottie Crowell gaan wij het eerste uur afsluiten. We gaan even een bakkie doen. En dan zijn we dadelijk weer bij jullie terug. Tot straks.
1: If I could speak to Leonard, among the things I'd say would not be how I love your work or that strange

0: U luistert naar de Flevozie Omroep. Het is 3:00.
1: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. De Belgische strafrechter heeft Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, 8 jaar gevangenisstraf opgelegd voor drugsmokkel. Ook kreeg hij een boete van 80.000 euro en een havenverbod van 10 jaar. De rechter stelt dat hij de spil was in de drugsmokkel in oktober 2023, waarbij 11 ton cocaïne in een container met palmpitmeel uit Sierra Leone naar de Antwerpse haven werd ingevoerd. De drugs hadden een straatwaarde van 550 miljoen euro. Bolle Jos is nog steeds voortvluchtig. De Verenigde Staten willen middels gesprekken met Groenland en Denemarken een grotere militaire en economische rol in Groenland afdwingen. Maar daarover valt niet te onderhandelen, zei premier Nielsen na een ontmoeting met de speciaal gezant van president Trump. Trump heeft eerder meerdere malen gesteld dat de VS controle over Groenland nodig heeft om zich te beschermen tegen Rusland en China. Automobilisten rijden vaak te snel op wegen waar de snelheidslimiet is verlaagd naar 30 km per uur, blijkt uit onderzoek van Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Die concludeert dat de gemiddelde snelheid op 35 km ligt, daarbovenop dat op 15% daarvan gemiddeld 44 of harder wordt gereden. Als belangrijkste reden noemt de stichting de weginrichting, die blijft hetzelfde. Dat aanpassen kost miljarden. En supporters van FC Groningen zijn overmorgen toch welkom in Volendam voor de play-off-wedstrijd tegen Ajax. Dat is de uitkomst van een overleg tussen onder meer de gemeente Edam-Volendam en de politie. Gisteren werd bekendgemaakt dat Groningen supporters niet welkom waren bij de wedstrijd. Aanleiding was de ernstige ongeregeldheden na de verloren wedstrijd van FC Volendam tegen Telstar. En dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt en is er kans op wat lichte regen. De temperatuur varieert van 12 graden in het zuidwesten tot 17 in de rest van het land, bij een matige, aan zee vrij krachtige zuidenwind. Tot zover het nieuws.

0: The Free. Oh nee, The Free. Free. Die werd opgericht in 1968 door Paul Rodgers en Paul Kossoff, Andy Fraser en Simon Kirk. En Rodgers schreef het samen met Fraser en bracht het uit.
1: Even een grote popstem.
0: 1970. Ja. Oh, ja. Ze vielen wel uiteen, 1973.
1: In de herfst.
0: Ja, de herfst. 73. Het was een slecht jaar. Ook 73. En Rodgers die richtte daarna de band Bad Company.
1: Ja, en die gaan we ook nog eens een keer draaien. Want daar heb ik hier zit er echt wel één geweldig nummer ook. Gaan we binnenkort eens draaien.
0: Ja, ja, ja. Tuesday afternoon.
1: Dat is vandaag, hè?
0: Ja. De Moody Blues, het is een beetje een...
1: Een soft plaatje.
0: Idyllisch zomermiddag. Een bijna mediatieve, zeg maar, stemming.
1: Ah,
0: ja, ik krijg het nu ook dat gevoel van binnen een beetje.
1: Het is wel voor dinsdagmiddag. En dat is
0: Het is nu. Ze beginnen ook heel mediatief, zeg maar.
1: Ja.
0: Ik ga even wat yoga doen en dan ben ik zo terug.

0: Kwartier met de eerste hit in Nederland bij Aart en Fred op de dinsdagmiddag.
1: Perro zieke ombro.
2: En beginnen we met een van de eerste rock'n'roll platen van een Nederlandse band. En dat was Peter Koelewijn. En die kwam uit Eindhoven. Koelewijn, zou je denken, die komt wel Spakenburg. Nee, hij kwam uit Eindhoven. En mijn collega, ex-collega Janus Toethuis speelde bij hem in de Rockets. En we speelden toen de tijd, woonde hij in Soest. Vlak achter de zaal, de Bos en Duin in Soestduinen. Vlak bij Soestduinen. En daar woonde hij in een prachtige boerderij. En tijdens het carnavalsfeest waar ik moest draaien met de Veronica Drive-in show, draaiden we Kom van het Dak af. En wie komt er binnen stormen? Peter Koelewijn. Kan het wat zachter?
3: Hey! Hey! Hey!

0: Donderdag.
1: Bang. Ja, val. Lawaai. Nee. Volgende plaat heeft geen enkele aankondiging nodig. Het is de eerste van de Beatles.
2: De allereerste hit in Nederland.

0: Heerlijk, hè? Ja. Ik weet eigenlijk niet, was het John Lennon die op de mondharmonica speelde?
1: Denk het wel.
0: Ja, ik denk het ook. Tenminste, ik heb Paul McCartney nooit met de mondharmonica.
1: Nee.
0: De Dolly Dots, dat waren ja, de dames.
1: Zou het Toets Tielemans geweest zijn, nee toch?
0: Toets?
1: Zou het?
0: Ja.
1: Nee, ja, denk ja,
0: die
1: niet.
0: Had een iets ander stijl volgens
1: ja,
0: mij.
1: Ja. Okay. Nee, ga door.
0: Dolly Dots. Ja, I'll Tell It All About Boys. Dat was hun eerste hit in Nederland. En het gerucht gaat van, tenminste van wat ik van mijn collega Pluggers gehoord heb. Dat ze daar dankbaar gebruik van maakten. Van de mannelijke groepies.
1: Ja.
0: Tijdens en na en voor en door en tegen concerten. Hier zijn de Dolly Dots.
1: Dat gaan we tussen onszelf houden.
2: De allereerste hit in Nederland.

0: heerlijke theatertour gedaan, recent nog. Niet zo succesvol als de K3's. Dat is echt mega. Hè. K3 heeft weer echt een paar keer Ahoy. 6, 7, 10 keer Ahoy, weet ik veel. Zo. Maar de Dolly Dots hebben een tour door Nederland gedaan. En dat was ook zeer succesvol. Een goede band erbij.
1: En toch hebben ze het ook wel apart geprobeerd. Maar dat is toch nooit echt een...
0: Nee. Er was eigenlijk maar één goede, echt goede zangeres. En die is overleden. Ria Briefies. Mm-hmm. En die andere meiden die deden ook goed mee.
1: Ja, zo is dat. Ben zonder naam, zangeres zonder naam. Als ze zo gaan beginnen, dan heeft niemand meer naam.
0: Wat is jouw naam eigenlijk?
1: Zonder.
0: Oh, nou, dat is het bedoel ik. Het eerste hit van BZN.
1: Mijn moeder had er nog B achter voor willen zetten.
0: Ja?
1: Fred Bijzonder.
0: Nou ja, goed. We gaan nu even naar BZN.
1: Ja.
0: Dit is eigenlijk nog helemaal in het begin van de periode dat volgens mij zelfs Jan Keizer nog op de drum zat. Dus die was er nog...
1: Hoe zat hij erop?
0: Ja, nou ja, hij sloeg erop.
1: Erachter dan?
0: Nee, hij zat erachter, maar hij sloeg erop.
1: Ja, nee, is goed.
0: Ah, het slaat nergens op.
1: Nee. Nou ja, ga je erop zitten, dan slaat het ook nergens op.
0: Maar een heel raar geluid krijg je dan.
1: Ja.
0: Waiting for you.
2: De allereerste hit in Nederland.

0: Mooi rustpuntje.
1: Ja, zeker. Even een rustpuntje op de idyllische dinsdagmiddag.
0: Moeilijk woord, zeg.
1: Moeilijk woord. Dat kwam erin. Eén keer kwam het eruit gewoon. Ja.
0: Long cold woman in a black dress.
1: Ja, dat is
0: of
1: ook...
0: Of was het een white dress?
1: Nee, black dress.
0: Het was een black dress. Ja. En over wie hebben we het dan eigenlijk?
1: De lollies. De lollies. Sorry, dollies.
0: De long cold woman in a black dress. Ik kom ze weinig tegen. Tenminste, als ze cool zijn. Ik kom ze wel wat long tegen, maar niet in een black dress.
1: Maar wat er heel ook mee leuk is om te weten, is dat die Alan Clark... Die uit Manchester, die heeft dat samen opgericht, die Hollies, met Graham Nash.
0: Van Graham, die we straks krijgen.
1: Ja, van Crosby, Stills, Nash en Young.
0: Ja, die komt straks.
1: Ja. Zullen we beginnen met deze, denk ik?
0: We beginnen met de Hollies.
1: Ja, natuurlijk.

0: is leuk. Die Hollies die hadden wel leuke ideeën. Ze hebben later ook een plaat gemaakt die heette Busstop. En daar hadden ze bij bedacht dat als ze dat deden, dan hadden ze al gratis reclame door heel Londen en al die dorpjes, et cetera, en de steden waar al die busstop dingen staan, die grote borden, mm-hmm, van waar de bussen stoppen. Ja. Dus de bushalte, zeg maar. En dus dat hebben later de police heeft het ook later nog een keer gezegd. En iedere keer als er een politieauto komt, komt onze naam van onze band voorbij. Ja, ja. De busstop was de eerste die dus gebruik
1: die dat
0: maakte van.
1: Uitvonden, ja.
0: Ja, dat is dus wel ja, zeer creatief.
1: Marketing.
0: Ja, absoluut. Goed nagedacht. Elton John, we kenden hem.
1: Honky Chateau.
0: Honky Chateau, staat het album op?
1: Ja, daar staat het album op. 2018 begon hij zijn afscheidstournee. Farewell, ja. Yellow Brick Road.
0: Hij gaat slecht met zijn ogen, hè?
1: Ja. Ja.
0: Ik heb hem recent gezien, maar het is echt, hij is wat dikker geworden. Maar zijn ogen zijn slechter geworden.
1: Ja, ja,
0: hier is Rocketman. MUZIEK

Ook op internet en via diverse streamingdiensten zijn wij te vinden. Heel veel luisterplezier met Fred's Music Mix bij de Flevo Ziekenomroep.

0: iconische album Déjà Vu.
1: Crosby, Stills, Nash.
0: Iedereen hebben.
1: Ja.
0: Dat is een soort van greatest hits van Crosby, Stills,
1: Nash. Heb jij dat ook wel eens dat je spullen vergeet? Dat je denkt, waar heb ik dit nou gelaten of dat? Of heb je dat niet?
0: Ja, dat heb ik sterker nog, dat heb ik regelmatig.
1: Ja.

0: Ik ben al 2 keer mijn paspoort of mijn rijbewijs kwijtgeraakt.
1: Nou ja, daar heeft Joop van der Marel en Ad van der Gijn. Die hebben daar een prachtig liedje van gemaakt.
0: Ad van der Gijn van Cocktail Trio.
2: Ik ben een Brabantse mens uit de buurt van Breda. Heb een stadse vrouw getrouwd, maar dat is niks. Ze kan niet koken, niet bakken, alleen piraten paffen. Ach, ik weet niet wat dat met die stadsen is. Nooit is de rommel aan de kant, het is steeds een vuile troep. Mijn spullen ben ik altijd kwijt, waardoor ik vraag.

waar is mijn sjaal? Waar is mijn krant? Waarom is ons Suske nooit eens aan de kant? Laatst was het ook weer vrij, ik stapte uit mijn bed. Zocht naar al mijn spullen, maar ach jee. Liep de trap af in een draf, maar er lagen roeien los. En smakte met een gang zo naar beneden. Mevrouwtje riep vanuit het bed, wat maakt er weer een keet? En ik riep nijdig terug, en we redden mijn spullen dan geleed. En waar is mijn hoed? Waar is mijn jas? Waar is mijn pijp met tabak en mijn nakte tas? Waar is mijn sjaal? Waar is mijn kraan?

Waar is mijn sjaal? Waar is mijn krant? Waarom is ons Zuske nooit eens aan de kant? Nu sta ik hier in huis,

0: benzine.
1: Even wachten, mensen. Ja, met mij. O, ben de gij het? Waar ben je? Bij de buurvrouw, dat doe je anders toch ook nooit. Maar wat anders, waar is mijn hoed? Waar is mijn jas? Waar is mijn pijp met tabak en mijn nachtetas? Waar is mijn sjaal? Waar is mijn kraat?

0: Er is me een kraat, waarom is ons Uske nooit eens aan de kaart?
1: Oh, wacht even, maar nou begrijp ik wat u bedoelt hoor.

0: als je dan toch in Parijs bent, dan ga je altijd Arc de Triomphe. Hoe heet het? Die Eiffeltoren, het Louvre. Maar dan is het ook wel eens leuk. Of leuk, ja. Het is een begraafplaats. Pelletiers, het ligt daar. Overal liggen daar. Enorme Franse iconen liggen daar. Mm-hmm. Maar ook Jim Morrison. Ja. En als je dan in de buurt komt, zo in een cirkel van ongeveer een kilometer van de begraafplaats. Mm-hmm. Zie je op alle lantaarnpalen, muurtjes, dingetjes. Overal waar je langs loopt, zie je een pijl welke kant je op moet lopen. Er staat een pijl met Jim. En verder meer niet. En dan kom je uiteindelijk vanzelf bij het graf van Jim Morrison. En daar lopen altijd wat hippies. En daar worden staat er mensen met ghetto blasters door muziek te draaien. Het is geweldig. Het is een happening om te doen.
1: Ja, zeker. Prachtig. Zeker.

0: at ugly girls like me. It's 17.
1: Zeer breekbaar.
2: Jane's hier.
1: Ja, dit is prachtig. Dennis hier in At 17. Ik kan me nog goed herinneren toen ik 17 was.
2: Ja.
1: Dat was eigenlijk vlak voordat ik 18 werd.
2: Dit gaat over meisjes.
1: Niet te geloven. Prachtig.
2: Ja. Engelbert Humperdinck.
1: Please release me. Kennen we allemaal.
2: Dit is A Little Love.
1: Een heel klein beetje liefde.
2: Een heel klein beetje.

0: kan me nog herinneren dat bij Dino deze plaat gemaakt werd. Allemaal Nederlandstalige platen vertaald door iemand. En dan in het Engels laten zingen door Engelbert Huggen. Daar gaat ze van Clouseau. Ja.
1: Maar even
0: We gaan eruit.
1: Tweede uur zit er alweer op.
0: Ja, wat lekker dan.
2: Ja. Voor iedereen natuurlijk. Altijd wensen we weer.
0: Ja, beterschap. En ga naar huis. Want het wordt een mooi lang weekend. Ja. Met Pinksteren. En mooi weer.
2: Zeker.
0: We gaan eruit met Max van Paolo Conte. Tot volgende week.
3: Non semplifica, Max. Max, non si spiega. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 4 uur.
1: Dit is BNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Een Belgische rechter heeft Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, 8 jaar gevangenisstraf opgelegd voor drugsmokkel. De rechter stelt dat hij de spil was in de drugsmokkel in oktober 23, waarbij 11 ton cocaïne in een container met palmpitmeel uit Sierra Leone, Antwerpse haven, werd ingevoerd. De drugs hadden een straatwaarde van 550 miljoen euro. Middels gesprekken met Groenland en Denemarken willen de VS een grotere militaire en economische rol in Groenland afdwingen. Maar daarover valt niet te onderhandelen, zei premier Nielsen na een ontmoeting met de speciaal gezant van president Trump voor het Arctische gebied. Trump heeft al meerdere malen gesteld dat de VS controle over Groenland nodig heeft om zich te beschermen tegen Rusland en China. De Spaanse politie heeft vorige week op Ibiza een 23-jarige man uit Den Bosch aangehouden. Hij werd op heterdaad betrapt met een koffer met verdovende middelen, bijna 50 kilo ketamine en 56.000 ecstasypillen. De Spaanse politie schakelde de Nederlandse politie in, die vervolgens een loods in Rotterdam doorzocht die op naam stond van de man. En daar werden nog meer drugs gevonden. De Bossenaar zit nog vast op Ibiza. Automobilisten rijden vaak te snel op wegen waar de snelheidslimiet is verlaagd naar 30 km per uur, blijkt uit onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Die concludeert dat de gemiddelde snelheid op 35 km ligt. Als belangrijkste reden noemt de stichting de weginrichting. Die blijft hetzelfde. Om dat aan te passen, middels bijvoorbeeld drempels, kost miljarden. En dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt en is er kans op wat lichte regen. De temperatuur varieert van 12 graden in het zuidwesten tot 17 in de rest van het land, bij een matige, aan zee vrij krachtige zuidenwind. Tot zover het nieuws.
2: De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje. In het ziekenhuis.

0: elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: Zeg, wat ik me afvroeg over die hoge energierekening. Mijn huis is al wat ouder en ik wil met isolatie aan de slag. Helpt het nou echt?
1: Jazeker, mevrouw. Het isoleren van bijvoorbeeld uw spouwmuur of de vloer maakt een groot verschil voor uw energieverbruik. En ook goed om te weten, er zijn allerlei subsidies en leningen voor.
2: Je huis verbeteren. Wacht niet langer en kijk wat er met isolatie voor jou te winnen valt op verbeterjehuis.nl.

0: U luistert naar de Flevoziek Omroep. Het is 5:00.
1: Dit is BNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Het OM eist een gevangenisstraf van 24 jaar tegen de 58-jarige René F. Die wordt verdacht van de moord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst. Die werd op nieuwjaarsdag 2014 in Berkel-Rozenreis doodgeschoten toen hij zijn honden uitliet. De zaak werd bekend als vergismoord. Mogelijk werd hij aangezien voor drugsbaas Dennis van der B. die in de buurt woonde en op hem leek. Het OM denkt dat F. de opdracht heeft gegeven voor de moord. Premier Jette heeft zich voor het eerst uitgesproken tegen het geweld bij demonstraties tegen asielzoekerscentra. Mensen die geweld gebruiken moeten we keihard aanpakken, zei hij. Zijn reactie komt na overleg tussen het kabinet en de vertegenwoordigers van lokale en provinciale bestuurders over de opgelopen spanningen rond asielzoekerscentra. Jonathan Andic, de eigenaar van de Spaanse modeketen Mango, is gearresteerd in verband met de dood van zijn vader, zakenman Isaac Andic. Die kwam in 2024 tijdens een wandeling met zijn zoon om het leven na een val van een klif in de grotten van Montserrat. De zaak werd begin vorig jaar gesloten omdat er geen aanwijzingen waren voor een misdrijf, maar later werd het onderzoek heropend vanwege tegenstrijdigheden in de verklaringen van Jonathan. En de Spaanse politie heeft vorige week op Ibiza een 23-jarige man uit Den Bosch aangehouden. Hij werd op heterdaad betrapt met een koffer vol verdovende middelen, bijna 50 kilo ketamine en 56.000 ecstasy-pillen. De Spaanse politie schakelde de Nederlandse politie in, die vervolgens een loods in Rotterdam doorzocht die op naam stond van de man. En daar werden nog meer drugs gevonden. En dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt en is er kans op wat lichte regen. De temperatuur varieert van 12 graden in het zuidwesten tot 17 in de rest van het land, bij een matige, aan zee vrij krachtige zuidenwind. Tot zover het nieuws.
2: De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje. In het ziekenhuis.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: Je luistert naar
4: de Flevo.

Paradikidee, paradikada, paradikada, paradikado. Scooby-doo, wap, Scooby-doo. Ze was jong, ze was net, ze was lief en koket. Ze was macht, ze was zwier.

Hij was oud, hij was dik, hij was kaal, had een sik. Hij was laag, hij was slecht en had een tik. Hij troonde haar mee naar zijn zondige flat en liet zijn verzameling zien. Postzegels. Hij dempte het licht en ook zijn stem en zei toen, zeg, wil je misschien een glaasje Madeira, my dear? Dat drink je toch voor je plezier? Ja, ik wil je niet dwingen als je dat soms dacht. Nee, geen alcohol op dit uur van de nacht, maar een glaasje Madeira, my dear.

voorbij zonder één druppel drank. Ik heb al zoveel, al genoeg aan de stank. Een glaasje Madeira, my dear. Ze ontknoopte haar jas bij het zevende glas en was blind voor de

Schonk stiekempje steeds weer haar lege glas vol en droomde reeds van succes. Hij gniffelde wat en dacht, dat gaat goed. En greep haastig de half lege fles. Een glaasje Madeira, my dear. Ik heb nog een heel mandflesje hier. En is het eenmaal open, dan blijft het niet goed. Dus drink maar eens uit, dan slaap je straks goed. Een glaasje Madeira, my dear. Dat is toch veel chiquer dan bier. Ikzelf, ik drink weinig, de hemel zij dank. Er gaan weken voorbij, zonder één druppel drank. Ik heb al zoveel al genoeg aan de stank. Een glaasje Madeira, my dear. Toen dacht ze, bedrukt, net toen hij dacht, het lukt, wat haar ma haar op het hart had gedrukt. Ga nooit naar een vent die je nauwelijks kent, en ga nooit naar zijn appartement. Ze rende in paniek met haar jas naar de deur, vloog 8 trappen af naar beneden. Ze rustte wat uit naast de deur van de lift, die hij met een ruk opende. Glaasje Madeira, my dear. Dat rennen, dat helpt je geen zier. Maar zij gilde nee en rende in trap. Wel een half uur lang trap op en trap af. Een glaasje Madeira, my dear. Het klonk haar nog na als een snier. Maar toen ze de volgende morgen heel vroeg met een lach op de lippen de ogen opsloeg, sprak de baard aan haar oorlaal met zo'n kegel van bier. Een glaasje Madeira, my dear.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 6 uur.
1: Dit is BNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Het Openbaar Ministerie eist een gevangenisstraf van 24 jaar tegen René F. Die wordt verdacht van de moord op GGZ-directeur Rob Sveekhorst. Die werd op nieuwjaarsdag 2014 in Berkel en Roderijs doodgeschoten toen hij zijn honden uitliet. De zaak werd bekend als vergismoord. Mogelijk werd hij aangezien voor drugsbaas Dennis van den B, die in de buurt woonde en op hem leek. Het OM denkt dat F de opdracht heeft gegeven voor de moord. Minister Sterk van Langdurige Zorg, Jeugd en Sport wil binnenkort een overleg met alle instanties die betrokken zijn bij de zaak van de mishandelde kinderen in Stadskanaal, meldt NOS Nieuws. Sterk wil werken aan een scenario waarbij nog voor de zomer actie wordt ondernomen. Kamerleden waren boos omdat opnieuw kinderen te laat uit een mishandelingssituatie zijn gehaald, ondanks allerlei meldingen bij overheidsinstanties. Premier Jette heeft zich voor het eerst uitgesproken tegen het geweld bij demonstraties tegen asielzoekerscentra. Mensen die geweld gebruiken moeten we keihard aanpakken, zei hij. Zijn reactie komt na overleg tussen het kabinet en vertegenwoordigers van lokale en provinciale bestuurders over de opgelopen spanningen rond asielzoekerscentra. De eigenaar van de Spaanse modeketen Mango, Jonathan Andic, is gearresteerd in verband met de dood van zijn vader, de zakenman Isaac Andic. Die kwam in 2024 tijdens een wandeling met zijn zoon om na een val van een klif in de grotte van Montserrat. De zaak werd begin vorig jaar gesloten omdat er geen aanwijzingen waren voor een misdrijf. Later werd het onderzoek heropend vanwege tegenstrijdigheden in de verklaringen van Jonathan. Tot slot het weer. Vanavond is het bewolkt en is er kans op wat regen, maar die trekt later weg. Hoewel helemaal droog wordt het niet. Aanstaande nacht blijft het bewolkt en valt er vooral in het oosten nog een bui en de temperatuur schommelt rond de 12 graden. Tot zover het nieuws.
2: De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje. In het ziekenhuis.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Welkom bij de Flevozieken-omroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: Je luistert naar...
2: De Flevo...

0: FC Edo op de Flevo Gastvrij app. Het is 7 uur.
1: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. De Spaanse oud-premier Zapatero zegt onschuldig te zijn in een onderzoek naar coronasteun voor luchtvaartmaatschappij Plus Ultra. Volgens justitie zou hij invloed hebben uitgeoefend op besluitvorming rond tientallen miljoenen euro steun in 2021, Zapatero ontkent. De zaak is politiek gevoelig voor premier Pedro Sanchez, een bondgenoot van Zapatero. De man veroordeeld tot 7,5 jaar cel voor het doden van zijn 12 weken oude zoontje. De baby liep zware hoofdverwondingen op door mishandeling en overleed 3 dagen later in het ziekenhuis. Volgens de rechtbank passen de verwondingen niet bij een val van een commode, zoals de vader verklaarde. Het OM eist een gevangenisstraf van 24 jaar tegen René F. Hij wordt verdacht van de moord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst. Die werd op nieuwjaarsdag 2014 in Berkel en Rodenrijs doodgeschoten. De zaak werd bekend als vergismoord. Mogelijk werd hij aangezien voor drugsbaas Dennis van den B., die in de buurt woonde en op hem leek. Het OM denkt dat F. de opdracht heeft gegeven voor de moord. En premier Jette heeft zich voor het eerst uitgesproken tegen het geweld bij demonstraties tegen asielzoekerscentra. Hij vindt dat mensen die geweld gebruiken keihard moeten worden aangepakt. Zijn reactie komt na overleg tussen het kabinet en vertegenwoordigers van lokale en provinciale bestuurders over de opgelopen spanningen rond asielzoekerscentra. Avond weg, dan wordt het op de meeste plaatsen droog, behalve in het oosten. Het koelt af naar zo'n 12 graden vannacht. Ook morgen, naast zonnige periode, veel regen met soms onweer en hagel. Het wordt morgen 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.

0: in de lucht.
1: En geen bootje in het riet.
0: En geen auto op de weg.
1: Want die had je toen nog.

Don't call him in the jazz. En maar schommelen en maar kijken naar de kont van

0: wat een tijd.
1: Iedereen die was een heer.
0: Ja, iedereen was heel beschaafd.
1: Ja, want er was nog geen...

0: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging. De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje. In het ziekenhuis.
1: Je résine en Paris. Voulez-vous... venir.

0: Ah.
1: Voulez-vous venir ?

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 8 uur.
1: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Thailand gaat de periode voor visumvrij reizen van 60 naar 30 dagen verkorten voor toeristen uit 93 landen, waaronder Nederland. De verlenging werd vorig jaar ingevoerd om het toerisme na corona te stimuleren, maar wordt nu teruggedraaid vanwege veiligheidszorgen en misbruik van de regels. Wanneer de wijziging precies ingaat, is nog niet bekend. Minister David van Weel zegt tegen het ANP dat het huidige luchtalarm, dat in 2028 verdwijnt, wordt vervangen door een nieuw waarschuwingssysteem. Welk systeem dat wordt, is nog niet bekend. Volgens de minister bereikt NL Alert nu al 92% van Nederland via mobiele telefoons. Een kamermeerderheid wil het luchtalarm behouden, maar volgens Van Weel is daar geen geld voor en is het systeem verouderd. De Spaanse oud-premier Zapatero zegt onschuldig te zijn in een onderzoek naar coronasteun voor luchtvaartmaatschappij Plus Ultra. Volgens justitie zou hij invloed hebben uitgeoefend op besluitvorming rond tientallen miljoenen euro steun in 2021, Zapatero ontkent. De zaak is politiek gevoelig voor premier Pedro Sanchez, een bondgenoot van Zapatero. Het OM eist een gevangenisstraf van 24 jaar tegen René F. Hij wordt verdacht van de moord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst. Die werd op nieuwjaarsdag 2014 in Berkel en Rodenrijs doodgeschoten. De zaak werd bekend als vergismoord. Mogelijk werd hij aangezien voor drugsbaas Dennis van den B, die in de buurt woonde en op hem leek. Het OM denkt dat F de opdracht heeft gegeven voor de moord. Dan nog het weer, bewolkt en regenachtig. De regen trekt vanavond weg, dan wordt het op de meeste plaatsen droog, behalve in het oosten. Het koelt af naar zo'n 12 graden vannacht. Ook morgen, naast zonnige periode, veel regen met soms onweer en hagel. Het wordt morgen 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
2: Tot 10 uur is dit de Flevo Ziekenomroep. Met als pleister op de wonden

0: En welkom bij de Pleister op de Wonden. Mijn naam is Trus.
1: En ik ben Jan.
0: En we gaan een half uurtje country draaien.
1: Daar beginnen we mee. Eerste half uurtje.
0: Dan hebben we een half uurtje verzoekjes.
1: Ja, we hebben er 6. Prachtig, ja. Mooi.
0: En na het nieuws, het tweede uurtje, hebben we cabaret, omlijst met Nederlands product. En als artiest van de avond, ja, als afsluiting Frans-Duits. Daar ga ik wat over vertellen.
1: En ik ga de muziek draaien.
0: Maar zover is er nog niet. We beginnen met de
1: country, hè.
0: En we beginnen met Aaron Tippin. Dit is een Amerikaanse countrymuzikant en platenproducent. Hij werd geboren op 3 juli 1958 in Pensacola in de staat Florida. Maar hij groeide op een boerderij in Travelers Rest in South Carolina, waar hij naar het Blue Ridge High School ging. En in de jaren 70 van de vorige eeuw verdiende hij de kost als zanger en trad hij op in verschillende lokale bars. Tegen de tijd dat Tippin 20 was, werkte hij als commerciële piloot en pijpfitter. In 1986 verhuisde hij naar Nashville, waar hij uiteindelijk stafschrijver werd bij Acuff Rose. Hij nam deel aan de You Can Be a Star talentenjacht van TNN in 1986 en sloot in 1987 contract voor het uitgeven van liedjes. Gedurende deze tijd schreef hij nummers voor de Kingsmen, David Ball, Mark Colley en Charlie Pride. We gaan luisteren naar Big Boy Toys.

Major Dundee, dat is een Nederlandse country rockband. De band die werd opgericht in Oosterhout en werkte samen met artiesten als de Tex-Mex accordeonist Flaco Jiménez en Tony Willet. De band die staat onder leiding van Dick van Altena en trad op 17 december 1977 voor het eerst op. In 1978 verscheen de eerste single, The Longer the Distance. Dankzij de single beleefde de band een snelle start. En ondanks dat het enige plaat is geweest die de hitparade heeft bereikt, werd de band meteen een gevestigde naam onder de country liefhebbers en werd het al meteen gerekend tot een van de beste country rockgroepen van Nederland. We gaan luisteren naar Adios Amiga.

Een klein ongelukje met mijn microfoon. Maar ik heb even een andere. Hank Thompson, die is geboren op 3 september 1925 in Waco in de staat Texas. Zijn instrument, dat was een mondharmonica. En uit bewondering voor de zingende cowboys in de toen populaire B-westerns spaarde hij geld voor een goedkope gitaar bij elkaar en begon de liedjes na te spelen. Het duurde niet lang of hij kreeg de gelegenheid in het openbaar op te treden. Bij een plaatselijk radiostation verdiende hij zijn geld onder de naam Hank, de Hired Hand. Tijdens een 3-jarige diensttijd bij de US Navy, waarbij hij opgeleid werd als zendertechnicus, begon Thompson liedjes te schrijven. Na zijn diensttijd stelde hij een eigen band samen, de Brazos Valley Boys, en trad veel op bij radio en maakte platen bij kleine labels. Het was zanger Tex Ritter die Thompson op een lokaal radiostation hoorde zingen en terloops zijn naam noemde bij een platenfirma. In 1947 werd daarop een contract gesloten met Capitol Records. Met de eerste single Humpty Dumpty Heart kon hij zich in 1948 al plaatsen in de country charts. Het was het begin van een lange reeks successen, die tot in de jaren 80 van de vorige eeuw zou duren. In 1989 werd Thompson opgenomen in de Country Music Hall of Fame en in 1999 de Texas Country Music Hall of Fame en in 2002 in de Oklahoma Music Hall of Fame. We gaan luisteren naar Yesterday's Girls.

0: Tot 10 uur is dit de Flevo Ziekenomroep. Met als pleister op de wonden.
1: Piet Veerman, die is geboren op 1 maart 1943 in Volendam als enig kind van twee creatieve ouders. Marie Steur en Joop Veerman. Van zijn moeder leerde hij schilderen en van zijn vader muziek spelen. Toen Piet 12 was, kreeg hij zijn eerste gitaar. Hij trok tijdens zijn jeugd veel op met zijn neef Jaap Schilder, die ook een gitaar had. Samen vormden ze het duo de Avery Costers. Medio jaren 60 werd Schilder door Kees Veerman en Arnold Muren gevraagd zich aan te sluiten bij Electric, Johnny en de Sky Raiders. Piet Veerman kwam op aandringen van Jaap Schilder mee en ontwikkelde zijn gitaarspel zodanig dat hij leadgitarist werd en Schilder er de slaggitaar voor zijn rekening nam. Op een gegeven moment splitsten ze zich af en gingen ze verder als de Mystic Four. Hun naam veranderde ze kort erop in de Blue Cats en vervolgens in de Cats. In 1974 viel de band voor het eerst uit elkaar. In 1975 kwamen ze weer bij elkaar en in 1980 gingen de leden opnieuw uit elkaar. En in 1985 echt definitief. We gaan luisteren naar Me and Bobby Mackey.

Jean Autry, die werd geboren op 29 september 1907 in Tioga in de stad Texas. Hij scoorde hits met onder andere Deep in the Heart of Texas, Blueberry Hill en dat nummer dat later gecoverd werd door onder andere Glenn Miller, Louis Armstrong, Fats Domino en Elvis Presley. Ook staat hij bekend om zijn kerstnummers zoals Rudolph the Red-Nosed Reindeer, Here Comes Santa Claus en Frosty the Snowman. Autry was daarnaast betrokken bij rodeo en bezat aandelen in rodeo-gerelateerde bedrijven. Ook was hij medeoprichter en tijdelijk eigenaar van het platenlabel Challenge Records. Jean Autry wordt alom gewaardeerd voor zijn bijdrage aan de muziek en in Oklahoma werd zelfs een plaats naar hem vernoemd. Verder verkreeg hij eervolle opnames in de Country Music Hall of Fame, Nashville Songwriters Hall of Fame, America's All-Time Country Music Hall of Fame, Oklahoma Music Hall of Fame en de Texas Country Music Hall of Fame. Wij gaan luisteren naar Jean Autry met Back in the Saddle Again.

0: Jim Reeves, die wordt geboren op 20 augustus 1923 als James Travis Reeves in Callaway in de staat Texas. Op zijn 5e leert hij gitaar spelen en op zijn 9e jaar had hij zijn eerste optreden voor de radio. Jim, die wilde eigenlijk baseballspeler worden. Tijdens zijn studie aan de Universiteit van Texas was hij als pitcher een van de sterspelers. Door een ongeval met zijn been moest hij dit opgeven. Tijdens zijn schooldagen had hij al succes als zanger. Hij gaat werken bij KGRI, een klein radiostation in Henderson in Texas, als presentator. In 1952 sluit hij een contract af met een radiostation in Louisiana, waar Hank Williams de sterpresentator was. Deze liet Jim in zijn programma eens wat liedjes zingen, wat goed aansloeg bij de luisteraars. Op een avond nam Jim de uitzending over van Hank Williams omdat deze ziek was. En dat was het begin van zijn carrière. Juist deze avond luisterde er een platenproducent en deze bood hem een contract aan. In 1953 werd zijn eerste nummer Mexican Joe uitgeroepen als de meest succesvolle country- en westernhit van het jaar. En in 1954 staat Bimbo op nummer 1 en tekent Jim zijn contract met RCA Victor. We gaan luisteren naar Anna Marie.
1: En dit is een plaat gekozen door de technicus.

0: Een Flevo verzoekplaat.
1: En ons eerste verzoekje wordt aangevraagd door mevrouw Dijkstra van afdeling GG251. Voor haar gaan we draaien André Rieu met Emma Kok met Voila.

0: Want het volgende verzoekje is aangevraagd door de heer Van den Tweel. En die ligt op GG253. Voor hem gaan we draaien van Wim Sonneveld, Het Dorp.
1: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Wat leefden ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is, ze zien de televisiequiz en wonen in betonnen dozen. Met flink veel glas dan kun je zien hoe

De dorpsjeugd krit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

We gaan er sneller met Laat het licht aan. Aangevraagd door mevrouw Buysing van afdeling GG 267.

Het volgende verzoekje is aangevraagd door de heer Van Baal en die ligt op GG272. We draaien Carrie Rafferty met Baker Street.

André Hazes junior met Leef is aangevraagd door de heer Hogevorst van afdeling GG 265.

En dan gaan we naar ons laatste verzoekje van vanavond. En dat is aangevraagd door mevrouw Dijkstra van afdeling GG251. Voor haar gaan we draaien November Rain van Guns N' Roses.

0: En met dank aan onze verzoekjes ophaalster Rieke. Ja, want dan gaan we op naar het nieuws. En ik zou zeggen, blijf luisteren naar de Flevolustieke Omroep na ons tweede uurtje.
1: Tot 10 uur is dit de Flevolustieke Omroep. Met als pleister op de wonden.
2: Flevolustieke Omroep.
3: En dit is een plaat gekozen door de technicus.
4: Dit is gewoon stil.

0: Het is 9 uur.
1: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. LTO Nederland is kritisch op een plan van de Europese Commissie om boeren te compenseren voor hoge kunstmestprijzen. Volgens LTO gaat de steun ten koste van bestaand landbouwbudget voor verduurzaming. De hogere prijzen van kunstmest zijn ontstaan door problemen rond de Straat van Hormuz. LTO vindt dat Brussel meer moet inzetten op het gebruik van dierlijke mest. In de gemeente Roosendaal zijn honderden verwaarloosde dieren gevonden. De eigenaar is aangehouden. Agenten troffen naast honden en katten ook onder meer lama's en alpaca's aan. Veel dieren zaten zonder voldoende eten of water in kleine hokken. Sommige dieren waren ziek of al langere tijd dood. De eigenaar zal worden vervolgd. Thailand gaat de periode voor visumvrij reizen van 60 naar 30 dagen verkorten voor toeristen uit 93 landen, waaronder Nederland. De verlenging werd vorig jaar ingevoerd om het toerisme na corona te stimuleren, maar wordt nu teruggedraaid vanwege veiligheidszorgen en misbruik van de regels. Wanneer de wijziging precies ingaat, is nog niet bekend. De Spaanse oud-premier Zapatero zegt onschuldig te zijn in een onderzoek naar coronasteun voor luchtvaartmaatschappij Plus Ultra. Volgens justitie zou hij invloed hebben uitgeoefend op besluitvorming rond tientallen miljoenen euro steun in 2021, Zapatero ontkent. De zaak is politiek gevoelig voor premier Pedro Sanchez, een bondgenoot van Zapatero. Dan nog het weer, bewolkt en regenachtig. De regen trekt vanavond weg, dan wordt het op de meeste plaatsen droog, behalve in het oosten. Het koelt af naar zo'n 12 graden vannacht. Ook morgen, naast zonnige periode, veel regen met soms onweer en hagel. Het wordt morgen 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is het tweede uur van de Flevo Ziekenomroep. Met als pleister op de wonden.

0: En welkom bij ons tweede uurtje van de Pleister op de Wonden. Mijn naam is Truus.
1: En ik ben Jan. Ik verzorg de techniek. En zij mag de boel met elkaar praten vanavond.
0: Ja. En wat hebben we straks? We hebben straks wat cabaret om lijst met Nederlands product. En als laatste half uurtje onze artiest vanavond, Frans Duits. En daar ga ik wat over vertellen. En Jan gaat zijn muziek draaien. Maar we beginnen met Doris met Bij de Marine. En daarna Anneke Grunlo met Bilaku Ingat. MUZIEK

S'ochtends krijg je scheepsbeschuit en een kopje thee op bed. Dan komt de eerste officier met zijn vinger aan zijn pet. Hij zegt: meneer, ik stoor toch niet? Hier is

0: Maar dan komt het mooiste moment van de hele dag. Ja, als je me 's avonds in onze kooien duikt. Want dan komt onze commandant hoogpersoonlijk binnen en heeft voor iedereen een vriendelijk woord over. Zoals, Nico, hoe staat het met je verkoudheid? En jij, vergeet jij je moeder niet te schrijven, Karel? En Jan, mijn jongen, zal ik jou nou eens lekker toestoppen? Ach, ach, ach, wat heb je toch een droge hoest. En hij besluit met een vriendelijke snoet.
1: Ahoy!
0: Als hij tot slot het licht uit doet.
1: Zo zoet.
0: En de eerste de beste, die nou nog het lef heeft om één keer zijn laadklep open te doen, die krijgt onmiddellijk 6 weken zwaar van me. Is dat begrepen?
1: Ja, commandant.
0: Mooi. Dan wens ik jullie wel te rusten.
1: Wel te rusten, commandant.

0: Cabaret Festival.
1: En Jan, wat heb je uitgezocht deze reis?
2: Ik heb er in de oude doos gegrabbeld.
1: Ja, dat hebben we toch wel, hè? Een beetje oude doos.
2: We zitten de hele middag een beetje, of de hele tijd, met de oude doos erbij. Hè? Nou, deze past daar helemaal niet thuis. Ja. Ik heb iets van Henk Elsink.
1: En wat dan? Want die heeft zoveel gedaan.
2: Ja, de pianovervoer heb ik gepakt.
1: Oh, nou, ik ben benieuwd.
2: We gaan er naar luisteren.

0: midden pad door. Loop je zo naar voren, ga hier. Dan rij je het podium. Daar ga je. Even door. Gelijkmatig lopen, ja? Beetje gelijkmatig lopen. Anders soms stinkt de vleugel op jou. Ja, kom maar, Harry. Voorzichtig, ja. Even draaien, gaan we rechtsom, ja. Pas op de tankjes, meneer. Pas op de tankjes. Achteruit steken. Doorsteken. En langzaam laten zakken. Pas op de tankjes, meneer. Oké. Goed zo. Ga maar. Hallo. Hallo, heren. Heren, het orkest doet u ook wat op verzoek.
1: Graag.
0: Zou je het even op kunnen houden? Het is namelijk zo, wij zijn van de firma Toonhoogte. Wij komen hier een vleugelpiano afleveren. Wit laké.
1: Te laat.
0: Wat zegt u?
1: Te laat.
0: Oh, nou, gaan we weer pleiten, Harry. Kom maar. Pas op, doorsteken. Ik steek door. Ja, Harry is er. Wacht even, Harry, dit schijnt nog wat te wezen. Langzaam laten zakken. Even vragen wat er aan de hand is. Wat is het, heren? Oh, je moet hem wel hebben. Wijsneuzen. Nou, pak een beetje, jongen, pleuren we hem erop. En let nou op, als ik van onderen zeg, dan pak je hem van onderen. Begrijp je wel? Je pakt een beet van onderen. En dan zeg ik 1, 2, 3, 4. En dan staat hij erop. Oké? Pak een beet van onderen. Pas op de tankjes, mevrouw. Hè. Ja, pas op. Ja. Van onderen. Ja, doordouwen. Douw nou door, man. 1, 2, 3. Ja. Oh man, jij kloot ook wat af op zo'n dag, hè. Luister nou, als ik nou tegen je zeg van onderen, dan pak je hem toch van onderen. Als jij het verschil niet weet tussen van onderen en van boven, dan is het beter dat je teruggaat naar de stadsreiniging. Ik zal het je nog één keer uitleggen. Als jij een piano naar boven moet hijsen en de piano hangt boven de huisbalk en jij roept met je stomme kop van onderen, komt de piano naar onderen, zit jij even goed boven. En kijk niet zo stom uit je ogen. Man, geen zo stom in zijn ogen kijken. Jij moet een stuk ouder zijn dan je lijkt, weet je dat? In zo'n korte tijd kunnen mensen niet zo stom worden. Nou, pak een beet, pootjes uit. Dan zetten we hem op zijn kant. Pas op. Ja, van onderen. Doordouwen. Langzaam laten zakken. Langzaam laten zakken. Je de discant voorzichtig laten zakken, anders ontstemt hij. Los! Ja! Oké. Prima. Ga zitten, gaan we schaften. Heren, hij komt erin, hoor. Hij komt erin, even een kleine pauze, bonspauze. Je zal het niet wel geloven, Harry. Ik pak mijn boterhamtrommeltje en pik weer. Dat betekent dat er weer appelstroop op mijn brood zit. 8 jaar geleden heb ik mijn eigen prongelijk laten ontvallen. Nou, wat boterhammetje met appelstroop zal er wel ingaan. Nou komt de appelstroop mijn neus uit. Wat heb je hospitaaltje op je broodje gedaan? Je kost je vrouwtje, kijk even, lekker eitje, lekker banaantje, lekker boterhammetje met kaas, kijk hem zitten. Wat jij met het hospitaaltje doet, weet ik niet. Voor mij zijn er maar 2 mogelijkheden. Of ze is gauw vrijgevig, of ze geeft zich vrij gauw. Nou ja, voor mij heb je gelijk, blij maar vrijgezel, jongen. Toen ik zo vrijgezelle jongen was, zo'n jongen zoals jij, ik ben maar dat een keer gegaan. Karel hield van de vrouwtjes en de vrouwtjes hielden van Karel. Ik kwam iedere ochtend naar mijn werk vanuit een andere richting. Ik wist telefoonnummers, Harry, die wisten ze bij de PTT nog niet eens. Ha! Maar ja, op mijn 21ste was ik wel getrouwd met mijn eerste vrouwtje. Leuk vrouwtje, beetje lui. Het enige wat er bij ons op de televisie te zien was, was stof. Ik wil niet zeggen dat ze smerig was, maar ik heb er eens een keer een kookboek cadeau gegeven, ja. Al heb ik het al eens verteld. Nou, Ik heb er eens een keer een kookboek cadeau gegeven. Dat kon ze niet gebruiken, omdat hij de recept begon met me nemen een schone pan. En was dat ze ook zo'n ekel? Was dat vond ze ook niet leuk? Iedere zaterdagmiddag trok ik van de ellende mijn vuile goed maar aan. Een paar stukken zeep zo links en rechts in mijn zakken. En dan liep ik 4 keer door het autowasstation. En die bossels langs mijn oren, dat had ze van de moeder, die had een boerderijtje broek op Lange Dijk. Daar hebben nog eens een paar maanden in gewoond. Daar was ze zo gesteld, als er een kip dood ging, kreeg we enkel een kippenzoek. En als er een varken dood ging, kreeg we enkel een koteletten. Nou, ik ben weggegaan toen de vader ziek werd. Oh. Nou ja, Ik heb er nog van alles gegeven, weet je, dat de wijf. Ik heb er van alles gegeven, door de kunstgebied toe. Kom er nog wel eens tegen, dan lacht ze tegen me. Met mijn tanden. Nou ja, dan deze van die appelstroop. Weet je wat er met appelstroop is? Harry trekt erin. Kijk, gaat soppen. Hoor, ze is zuinig, hoor. Ze is zuinig. Ze heeft geen gat in de hand. Ze kent praktisch buiten alles wat ik nodig heb. Nou jongen, ik zeg altijd maar zo, duurlijk is net een bad. Als je erin zit, koelt het af. Kom, we gaan hem erop gooien, jongen. Zij zegt, ik ben van de week ben ik naar de dokter geweest voor maagklachten. Hij zegt, meneer Baris, u moet iedere ochtend voor het ontbijt een kopje lauw water drinken. Ik zeg, dokter, doet het nog al jaren alleen. Mijn vrouw zegt dat het koffie is. Geintje, hè? Genees je lachen. Maar nou even serieus, jongen. Ik heb bij deze vrouw heb ik zoveel diepvriesdiners gegeten. Zoveel diepvriesdiners. Die heeft me zoveel iglo-diners gepresenteerd. Ik heb er een verkeerde reflex over gehouden, zei die geneesheer. Echt waar, als ik aluminium zie, krijg ik honger. Ik heb een broer, hè. Ik heb een broer. Aardige jongen. Oh, jongen, heeft een sleutelpositie bij de Nederlandse bank. Hij is nachtportier. En die zegt laatst tegen mij, zegt... Kareltje, zal ik jou eens wat vertellen? Weet jij het verschil tussen een vrouw en een piano? Ik zeg, nee, jongen. Hij zegt, jongen, bij een piano kan je de klep dichtgooien. God, wat kijk je stommetje over. Ja, kom maar. Door de oude. En hier is de
2: vleugel.
0: Oh, hij schuift in
2: het midden. Hé, muziek.
3: Ja, mooi hè. Dus het pianovervoer van Henk Elsink. Maar we gaan verder met Tante Leen met aan de Amsterdamse grachten. En een graddame met zuiver hart.

En voordat we naar de artiest van de avond gaan, draaien we nog Sieneke met Denk je altijd nog aan haar en Drukwerk met Je loog tegen mij.

0: De artiest van de avond.
1: En dat is Frans Duits. Frans Duits is geboren in Tiel op 10 mei 1979. Na zijn solo-carrière is Frans sinds 2017 onderdeel van de zangformatie Echte Vrienden. Frans Duits begon zijn zangcarrière als imitator van André Hazes. In 2008 scoorde hij zijn eerste echte hit met het liedje Jij denkt maar dat jij alles mag van mij. Een door Pierre Cardin geschreven nummer waarvan het origineel in 1985 werd opgenomen door de Vlaamse zangeres Marlene. Deze single stond een half jaar genoteerd in de single top 100 en werd in 2009 uitgeroepen tot de meest gedraaide nederpophit in de horeca. Door dit succes besloot Frans Duits zich te gaan richten op een eigen zangcarrière. We gaan luisteren naar Zij gelooft in mij en Jij denkt maar dat je alles mag van mij.
0: De artiest van de avond.

mag door mij. Misschien ben ik vanavond vroeg weer vrij. Ze klinkt er wel van ja.

0: De artiest van de avond.
1: En dat is nog steeds Frans Duits. De populariteit van Duits, die steeg snel. Zijn eerste album, Zo ben ik mezelf, stond 2 jaar lang in de albumtop 100. En ondertussen scoorde hij een hele reeks hits in de singletop 100. Waaronder Komt te vermijden ook een dag, Lieveling, Ik mis je, en Altijd te laat naar bed en Lach en leef je dromen. In 2011 scoorde hij met Morgen pas is morgen zijn eerste nummer 1 hit in de singletop 100. Maar in maart 2012 bereikte zijn album Alles met je delen de koppositie van de albumtop 100. Tegelijk brak hij ook door in Vlaanderen, waar dit album een half jaar genoteerd stond in de Ultratop 200. Hij trad hetzelfde jaar onder meer op tijdens het Slakenfestival in Hasselt. We gaan luisteren naar Komt er voor mij dan ook nog een dag? En De wil van het leven.
0: De artiest van de avond.

0: De artiest van de avond.
1: Ja, nog steeds Frans-Duits. In 2014 was hij de eerste winnaar van de Edison in de categorie volksmuziek. Anderhalf jaar later bracht hij een verzamelalbum uit en in de herfst van 2016 verscheen de cd Tijdloos. In 2010 en 2015 was Frans-Duits deelnemer aan de muzikale televisieprogramma De Beste Zangers van Nederland. Vanaf het voorjaar van 2017 was hij ook te zien in Drie Man Sterk, een televisieprogramma van de Avro Tros met de zangers Frans-Duits, Peter Beense en Janko Wagner als hoofdpersonen. De drie volkszangers draaiden wekelijks een dag mee bij een bedrijf dat op zoek was naar werknemers. Vanwege de positieve reacties op dit programma besloten de drie heren een paar maanden later definitief een zangformatie te vormen onder de naam Echte Vrienden. In 2018 presenteerde Frans-Duits het televisieprogramma Maatjes Gezocht bij Omroep Gelderland. Vanaf 2019 is hij de vaste huisartiest in de talkshow Café Hendrix en Gené op Veronica. In 2019 was hij ook te zien in aflevering van de dramaserie Het Geheime Dagboek van Hendrik Groen. In 2022 deed Frans-Duits onder andere mee aan het jachtseizoen. In 2023 in het tv-programma Secret Duets en in 2024 Moordfeest. We gaan luisteren naar Het Mooiste in Je Leven van de cd Tijdloos en hij speelde accordeon.
0: De artiest van de avond.

0: tussendoor. Tot de volgende keer.
1: En dan hoop ik dat u lekker thuis bent. Ja, zo is zeker, het, hè? Dat zeggen we altijd.
2: Daar rekenen we een beetje over.
1: Ja, dat voor me. Wij hebben in elk geval dat programma weer met veel plezier gemaakt.
2: We hopen dat u met veel plezier geluisterd hebt.
1: Ja, dat hoop ik ook. Nou, morgenochtend in elk geval de herhaling van 8 tot 10.
2: Ja.
1: Dus dat komt ook goed.
2: En na 10 komt.
1: De Jan van Eunen en Joop Veninga met
2: Testament.
1: Van de 60's.
2: Ja, ook heel heerlijk
1: ja,
2: muziek.
1: Ja, heerlijk muziek ook.
2: Ook. En dan 's avonds.
1: Ons bloemetje.
2: Daar zijn we er weer.
1: De bloemetjes, daar zijn we er weer.
2: We gaan er nog eentje draaien.
1: Ja, ja. Dan droom ik van liefde.
2: Goed zo.
1: Mijn naam is Truus.
2: En mijn naam is Jan. En we wensen u voor straks.
1: Welterusten.
2: En vanmorgen.
1: Weer een beetje gezonder op.

0: na het nieuws van 10 uur.
1: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Op de Malediven zijn de lichamen van nog twee Italiaanse duikers geborgen na een dodelijk ongeval in een onderwatergrot. Finse reddingsduikers haalden de lichamen van 60 meter diepte. Twee andere omgekomen duikers zijn nog niet geborgen door sterke stroming en slecht zicht. De Italiaanse groep bestond uit 5 duikers van wie er afgelopen vrijdag al 1 naar boven was gehaald. Het treinverkeer van en naar Den Haag Centraal ligt stil nadat demonstranten van Extinction Rebellion het spoor hebben geblokkeerd. Volgens de NS is daarom uit veiligheidsoverwegingen alle treinverkeer stilgelegd. De activisten eisen dat het kabinet optreedt voor leden van de flotilla die door Israël zijn opgepakt. Ze vragen ook aandacht voor slachtoffers in Gaza. Volgens LTO gaat de steun ten koste van bestaand landbouwbudget voor verduurzaming. De hogere prijzen van kunstmest zijn ontstaan door problemen rond de straat van Hormuz. LTO vindt dat Brussel meer moet inzetten op het gebruik van dierlijke mest. Thailand gaat de periode voor visumvrij reizen van 60 naar 30 dagen verkorten voor toeristen uit 93 landen, waaronder Nederland. De verlenging werd vorig jaar ingevoerd om het toerisme na corona te stimuleren, maar wordt nu teruggedraaid vanwege veiligheidszorgen en misbruik van de regels. Wanneer de wijziging precies ingaat, is nog niet bekend. De regen trekt vanavond weg, dan wordt het op de meeste plaatsen droog, behalve in het oosten. Het koelt af naar zo'n 12 graden vannacht. Ook morgen, naast zonnige periode, veel regen met soms onweer en hagel. Het wordt morgen 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
2: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01. De Flevo Ziekenomroep.

0: nodig. Maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee. Ja!
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 11 uur.
1: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Een aardbeving met een kracht van 5,9 op de schaal van Richter heeft een gebied bij de kust van Peru getroffen. Dat meldt het Duitse Seismologisch Instituut. De beving was ondiep, rond de 10 kilometer, waardoor schokken sterker aan de oppervlakte kunnen worden gevoeld. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het spel werd in 2020 verwijderd nadat Epic Games een eigen betaalsysteem toevoegde om de commissie van Apple te omzeilen. Beide bedrijven voeren al jaren een juridische strijd over die regels. Epic-topman Tim Sweeney zegt vertrouwen te hebben in een overwinning in de rechtszaak. Op de Malediven zijn de lichamen van nog twee Italiaanse duikers geborgen na een dodelijk ongeval in een onderwatergrot. Finse reddingsduikers haalden de lichamen van 60 meter diepte. Twee andere omgekomen duikers zijn nog niet geborgen door sterke stroming en slecht zicht. De Italiaanse groep bestond uit 5 duikers, van wie er afgelopen vrijdag al 1 naar boven was gehaald. LTO Nederland is kritisch op een plan van de Europese Commissie om boeren te compenseren voor hoge kunstmestprijzen. Volgens LTO gaat de steun ten koste van bestaand landbouwbudget voor verduurzaming. De hogere prijzen van kunstmest zijn ontstaan door problemen rond de Straat van Hormuz. LTO vindt dat Brussel meer moet inzetten op het gebruik van dierlijke mest. De regen trekt vanavond weg, dan wordt het op de meeste plaatsen droog, behalve in het oosten. Het koelt af naar zo'n 12 graden vannacht. Ook morgen, naast zonnige periode, veel regen met soms onweer en hagel. Het wordt morgen 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
2: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.

When you use my might, I'm warm again. My pack is light,

0: elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning, voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.
1: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevozieke omroep.

0: FC Edo op de Flevo Gastvrij app. Het is 12 uur.
1: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot.
2: Het Openbaar Ministerie verdubbelt het aantal controlelocaties voor verkeersovertredingen van 650 naar 1450. Het gaat om vaste en mobiele flitspalen, trajectcontroles en focusflitsers die smartphonegebruik achter het stuur detecteren. Ook komt er een proef met trajectcontrole binnen de bebouwde kom en worden flexflitsers vaker verplaatst om de pakkans te vergroten en de verkeersveiligheid te verbeteren. Het OM heeft 7 jaar geëist tegen een voormalig voetbaltrainer uit Vlissingen. Hij wordt verdacht van het jarenlang stiekem filmen van honderden minderjarige jongens in kleedkamers van Zeeuwse voetbalclubs en van seksueel misbruik van een leerling. Volgens het OM gaat het om duizenden beelden en honderden slachtoffers tussen 2010 en 2025. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. Een aardbeving met een kracht van 5,9 op de schaal van Richter heeft een gebied bij de kust van Peru getroffen. Dat meldt het Duitse Seismologisch Instituut. De beving was ondiep, rond de 10 kilometer, waardoor schokken sterker aan de oppervlakte kunnen worden gevoeld. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Op de Malediven zijn de lichamen van nog 2 Italiaanse duikers geborgen, na een dodelijk ongeval in een onderwatergrot. Finse reddingsduikers haalden de lichamen van 60 meter diepte. 2 andere omgekomen duikers zijn nog niet geborgen door sterke stroming en slecht zicht. De Italiaanse groep bestond uit 5 duikers, van wie er afgelopen vrijdag al 1 naar boven was gehaald. Dan nog het weer, bewolkt en regenachtig. De regen trekt vanavond weg, dan wordt het op de meeste plaatsen droog, behalve in het oosten. Het koelt af naar zo'n 12 graden vannacht. Ook morgen, naast zonnige periode, veel regen met soms onweer en hagel. Het wordt morgen 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
3: 24 uur per dag. 7 dagen in de week op kanaal 40, de Flevo Ziekenomroep.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee. Ja!
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 1 uur.
1: Dit is WNC. Goedenacht, ik ben Marcel de Groot. Franse opsporingsdiensten hebben een inval gedaan bij een bottellocatie van het watermerk Perrier van Nestlé in Frankrijk. Dat meldt Reuters. Ook werd een laboratorium doorzocht. De actie maakt deel uit van een onderzoek naar fraude. De precieze reden van de inval is niet bekendgemaakt. Volgens eerdere berichten is er al langer toezicht en onderzoek naar mogelijke onregelmatigheden rond de productie van mineraalwater. Het kabinet gaat het bekritiseerde milieuonderzoek naar de regels voor Schiphol deels herzien. Na felle kritiek belooft minister Karremans betere onderbouwing van de milieueffecten. Een strengere nachtsluiting wordt volgens de minister niet opnieuw onderzocht als oplossing tegen overlast. Die oplossing is volgens hem juridisch onhaalbaar. De nieuwe regels moeten dit najaar ingaan. Het Openbaar Ministerie verdubbelt het aantal controlelocaties voor verkeersovertredingen van 650 naar 1450. Het gaat om vaste en mobiele flitspalen, trajectcontroles en focusflitsers die smartphonegebruik achter het stuur detecteren. Ook komt er een proef met trajectcontrole binnen de bebouwde kom en worden flexflitsers vaker verplaatst om de pakkans te vergroten en de verkeersveiligheid te verbeteren. Een aardbeving met een kracht van 5,9 op de schaal van Richter heeft een gebied bij de kust van Peru getroffen. Dat meldt het Duitse Seismologisch Instituut. De beving was ondiep, rond de 10 kilometer, waardoor schokken sterker aan de oppervlakte kunnen worden gevoeld. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het weer dan bewolkt en met name in het oosten regenachtig. Het koelt af naar 12 graden. Later vanochtend ook weer buien, maar ook af en toe zonnige perioden. De wind vandaag is matig uit west tot zuidwestelijke richting en het wordt vanmiddag 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
2: Je luistert naar
3: de Flevo.

Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen. Kies daarom een ander moment om je wasmachine of vaatwasser aan te zetten. En laat dan ook je auto of e-bike op. Dus gebruik zo min mogelijk stroom tussen 4 en 9, dan gaan we de stroompiek tegen. Zet ook de knop om.

0: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
1: Je luistert naar... De Flevo.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 2:00.
1: Dit is WNC. Goedenacht, ik ben Marcel de Groot. Franse opsporingsdiensten hebben een inval gedaan bij een bottellocatie van het watermerk Perrier van Nestlé in Frankrijk, dat meldt Reuters. Ook werd een laboratorium doorzocht. De actie maakt deel uit van een onderzoek naar fraude. De precieze reden van de inval is niet bekendgemaakt. Volgens eerdere berichten is er al langer toezicht en onderzoek naar mogelijke onregelmatigheden rond de productie van mineraalwater. Het kabinet gaat het bekritiseerde milieuonderzoek naar de regels voor Schiphol deels herzien. Na felle kritiek belooft minister Karremans betere onderbouwing van de milieueffecten. Een strengere nachtsluiting wordt volgens de minister niet opnieuw onderzocht als oplossing tegen overlast. Die oplossing is volgens hem juridisch onhaalbaar. De nieuwe regels moeten dit najaar ingaan. Het Openbaar Ministerie verdubbelt het aantal controlelocaties voor verkeersovertredingen van 650 naar 1450. Het gaat om vaste en mobiele flitspalen, trajectcontroles en focusflitsers die smartphonegebruik achter het stuur detecteren. Ook komt er een proef met trajectcontrole binnen de bebouwde kom en worden flexflitsers vaker verplaatst om de pakkans te vergroten en de verkeersveiligheid te verbeteren. Een aardbeving met een kracht van 5,9 op de schaal van Richter heeft een gebied bij de kust van Peru getroffen. Dat meldt het Duitse Seismologisch Instituut. De beving was ondiep, rond de 10 kilometer, waardoor schokken sterker aan de oppervlakte kunnen worden gevoeld. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het weer dan bewolkt en met name in het oosten regenachtig. Het koelt af naar 12 graden. Later vanochtend ook weer buien, maar ook af en toe zonnige perioden. De wind vandaag is matig uit west tot zuidwestelijke richting en het wordt vanmiddag 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
2: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep.